0: Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.

Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Jo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: nog serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 1:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Beats by Esther.
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puinhoop. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

verdiend en hoop, maar heb het nooit gegeven. Ben precies zoals je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde werd hard en ik begrijp

0: Rise and Shine. Good morning. Zometeen muziek van Frenna. Zaza. Heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto? Waarom stel ik deze vraag? Het is kapot mistig op de straat. Op de straat gebeurt er van alles in het verkeer. Dus laat even doorkomen via de NPO Luister app. Heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto? Let's get it.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
2: Fernando.
0: This is good vibes only. This is Frenna.

0: Dioren kan Snow Games.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Ja, vandaag gaan we weer dansen, bewegen, nieuwe muziek. We gaan de heupen weer losgooien, is nodig toch? Maandag begint alles weer. Werk, school, alle dingen waar je dagelijks mee bezighoudt. Dus we gaan je injecteren met good vibes. We gaan weer spelletjes spelen, 5 van Fernando, de morgende minuut. We gaan weer paarse funnik sokken weggeven, dus je weet het. Een propvolle, maar zeer gezellige show. Waar we ook lekker gesprekken gaan voeren. En laten we het hebben over het volgende. Want zeg maar, we rijden. Nou, velen van ons rijden auto. En het is mistig, dus rij alsjeblieft voorzichtig. En toen zei Don op een gegeven moment tegen me van. Hé, ja, maar. Weet je, heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto? Ik zeg, afkloppen, gelukkig niet. Ik zie wel enge mensen op de weg die hele gekke acties uitvoeren op de weg. Wat ik altijd doe, ik ga gewoon lekker rustig op de rechterbaan. En ik blijf gewoon daar chillen. Totdat jij bent uitgeraasd met je gekke Formule 1 capriolen. En dan ga ik rustig weer pull-up naar links. Ik rij liever defensief dan dat ik zeg maar actief rij. Maar maar ik zie wel hele gekke dingen op de weg gebeuren. En gelukkig, afkloppen, nog geen enge situaties of meegemaakt. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning, Fernando.
0: Heb je wel eens enge situaties meegemaakt in de auto?
8: Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. Ik zit sowieso vaker op de linkerbaan dan de rechterbaan. Dan weet je wat, ik kom altijd even zwaaien als we uit de studio komen. Dan zeg ik, hey, daar is Nando.
0: Ze zegt, dag escargo, dag slak.
8: Doei. Maar de auto is prachtig, dus jij wint. Jij wint anyways. Maar ik heb wel eens gehad dat ik op een invoegstrook, dat ik zeg maar wilde invoegen. En dat toen op een gegeven moment iemand ineens naar rechts ging op die invoegstrook.
0: Oh.
8: Dus die dacht denk ik dat het een soort van alsnog een extra baan was.
0: Ja.
8: Maar ik kon natuurlijk niet uitwijken, want dan had ik in de vangrail gezeten. Dus ik moest een soort van supersnel rechtdoor gaan.
0: Ja.
8: En via links heel snel op de baan uitkomen.
0: Ja.
8: Want je kan niet zomaar naar rechts als iemand. Ik denk, gaat hij dit echt doen? Want hij gaf wel zijn lichten aan, maar. Ik zeg al, ik kom nergens heen, want ik sta op een invoegstrook. Dus ik sta zeg maar op het puntje van de invoegstrook om in te gaan voegen.
0: Ja.
8: En hij komt gewoon keurig zo, bijna gewoon helemaal tegen me aan naar rechts. Omdat hij dus, ja, ik weet niet wat hij dacht met zijn hoofd. Maar dus ik moest toen het risico nemen of ik ga nu naar rechts in de vangrail. Of ik ga nu met 10 km per uur links invoegen op de snelweg. En toen ging ook allemaal auto's toeteren natuurlijk en zo. Omdat ik super langzaam over die snelweg ging. Dat was heel eng.
0: Maar dat is wel, als je op zulke momenten denkt, zie je je leven zeg maar aan je voorbij gaan.
8: Het is split second,
0: ja,
8: hoor.
0: Ja.
8: Wat ik zeg al, het was of vangrail, nou, daar maak ik iets minder kans om het te redden. Of met 10 km per uur nu de snelweg opgaan.
0: Ja.
8: En ook dat, als er allemaal auto's aankomen, is best scary.
0: Ja.
8: Maar ik weet niet wat die gast aan het, ik weet niet wat hij dacht.
0: Ja.
8: Misschien wilde hij zelf de vangrail in, maar hou mij er buiten alsjeblieft.
0: Ja, maar dat is dat ding ook, hè, met zeg maar rijden op de weg van. Je bent zo afhankelijk van het gedrag van anderen.
8: Dat is het. En je moet heel snel keuzes maken.
0: Ja.
8: Dus het is echt van, oké, welke gevaarlijke situatie gaan we doen? In 3, 2, 1, go! Ja, het kan eng zijn hoor.
0: Ja.
8: Dus kijk uit op de weg met alle mist.
0: Ja man, rij voorzichtig. Laat ons vooral weten via de NPO Luister app. Heb je wel eens een enge situatie meegemaakt in de auto? Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. The Game, Busta Rhymes. Like father, like son. Voor alle mensen met issues.

0: The Game. Austin Rhymes, like father, like son. Kippenvel, als ik het nummer hoor. Heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto? Robertino, vriend van de show. Good morning, good morning.
1: Good morning, Nando. Good morning.
0: Hey, vertel dan, mijn broeder. Wat is een enge situatie die je hebt gehad in de auto?
1: Ik heb een aantal jaartjes geleden zat ik in de file, vol op sneeuw. Dus iedereen reed maar langzaam en ik stond precies onder een viaduct. En in één keer hoor ik, bam! Eerste instantie dacht ik, ik ben van achter geraakt. Dus ik keek naar achter, niks. En ik keek naar voor en ik zag niks. Maar helemaal vooruit was helemaal kapot van een blokje sneeuw die naar beneden viel van de viaduct.
0: Wauw!
2: Wow, heel je vooruit eruit?
1: Helemaal vooruit was eruit. Die band eruit, hij was helemaal verbrijzeld. De helemaal binnenkant zat onder het glas. Mijn koffie naar de kloten, dat was nog erger.
0: Maar je hebt geluk dat je geen glas in je gezicht hebt gekregen. Of dat je geen. Dat je niet. Snap je wat ik bedoel? Dat je niet gecrushed bent.
1: Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Nee, maar dat was het gelukkig niet. Maar ik zag helemaal niks meer. Dus ik moest aan de kant en bellen voor een sleepdienst.
0: Wauw. Wauw, en daar kan je echt niks aan doen. Dat is gewoon natuur.
2: En hoe ben je dan zeg maar doorgereden? Hoe ging dat? Want je voorruit is eruit, je koffie is weg. En denk je dat, nou, nog even een uurtje naar huis of zeg maar, hoe is dat gebeurd?
1: Ja, ik had geluk dat ik in de file zat. Dus ik deed mijn ramen open, hoofd naar buiten en gevarenlichten aan en dan richting vluchtstrook.
2: Zo, eng man.
0: Zo.
1: Dus dat was goed schrik. Ik wist echt niet wat er gebeurde. Was het van achter, van voor, opzij, geen idee.
0: Maar god man.
2: Nou, en vooral de uitkomst, waar het ook vandaan kwam. Heel je rijdt eruit. En de koffie niet te vergeten. Maar zo, scary man. Gelukkig kan je het navertellen.
0: Ja man.
1: Ik kan het gelukkig navertellen. Ja. Ik had mazzel dat ik in de file zat en niet rijden.
0: Oh ja, want dan zou die erin schuiven.
2: Oh, tuurlijk. Zo!
0: Ja.
1: Ja. Inderdaad, ik weet niet, de remreactie met de sneeuw en dat soort gekkigheid, glijpartijen. Ik zie een complete drama al. Dus,
0: Oh mijn god. Jezus.
2: Heel erg. Precies, dit is ook de reden waarom het verboden is om met sneeuw op je dak te rijden. Heel veel mensen vinden dat altijd onzin, maar stel je remt inderdaad een keer en er valt superveel sneeuw op je vooruit. Dan krijg je een Robertinootje, dan krijg je dit.
0: Ja.
1: Zo.
0: Een Robertino. Nee, gelukkig ben je er nog, mijn broeder.
1: Is goed, ik ben er nog.
0: Hi man, love you man. Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto? Misschien net als Robertine of anders. Laten we doorkomen.

0: Labanta, Labanta. Heb je wel eens een enge situatie gehad op de weg? Liana zegt, hey Nando en Donna, ik reed s'nachts alleen op de snelweg. En ineens zag ik in de verte iemand zonder licht te rijden. En hij kwam gewoon mijn kant op. Ik moest voluit werken en mijn hart ging echt tekeer. Ik stond daar nog te trillen op de vluchtstrook. Ik weet nog dat Renske had een of andere soort fietser op de snelweg.
1: Oh ja, dat schrik je ook helemaal kapot.
0: Toch Renske, je had toch een soort fietser op de snelweg, toch?
2: Nou, een soort fietser. Het was gewoon een fietser. Ja, dat was vorig jaar. Toen reed ik ook inderdaad 's ochtends vroeg in het donker op de ring bij Amsterdam hier. En toen kwam er een fietser bij tegemoet fietsen zonder lamp. Dus in de verkeerde richting en zonder lamp.
0: Dat is een fatbike.
2: Nou nee, dat was gewoon iemand op een gewone fiets voor zover ik het kon zien. Want ik soefde daar natuurlijk met 100 kilometer per uur langs.
1: Zo.
2: En je bent de eerste 3 seconden zit je echt in de auto. Dat je dan denkt van heb ik dit nou goed gezien?
0: Ongelooflijk.
2: Maar dat bleek dus inderdaad een fietser te zijn. Ja.
1: Zo.
0: Jerome, good morning.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je wel eens een enge situatie gehad in de auto?
3: Ja, best wel vaak eigenlijk.
0: Oh, vertel.
3: Als ik niet zo terugdenk. Ik ben 2 keer in de sloot beland. Langs de snelweg. 1 keer aquaplanning. En mijn auto ging spinnen en kwam in de sloot terecht. Maar ik kon er gelijk uitklimmen.
1: Wow! En, wacht even, Jeroen. Want je zegt het alsof je gewoon even vertelt wat je lievelingseten is s'avonds. Maar je bent in de sloot beland en je moest uit je auto klimmen? Wat?
0: Heeft Mission Impossible Tom Cruise gekeken?
1: Ja, hoe dan?
3: Ja.
1: Wat gebeurde daar?
3: Ja, ik reed gewoon en het regende heel hard. En opeens raakte mijn auto in de slip. En ik kon sturen wat ik wou, maar de auto deed gewoon wat hij wou.
1: Zo eng.
0: Maar normaal hoor ik dat in de sneeuw, maar je hebt het in de regen gehad?
3: Ja, aquaplanning.
1: Aquaplanning. En toen moest je dus uit... Ik zie nu inderdaad soort Tom Cruise voor me die uit zijn auto zwemt. Zeg maar, hoe ben je uit die auto gekomen?
3: Ja, mijn auto was zeg maar op zijn zij. Dus ik kon zo eruit klimmen.
1: Wow, wel echt heel eng.
0: Ja, Timon is... Je hebt vleugels van een engel.
1: Zo.
0: Maar je zegt, je hebt dit vaker meegemaakt. Heb je nog meer Tom Cruise verhalen?
3: Ja, dus hier kon ik echt helemaal niks aan doen. En een andere keer was een beetje dezelfde periode. Ja, en toen... Ik reed ook natuurlijk van de snelweg en ik nam een afslag te vroeg. En die afslag, die had een hele scherpe bocht. Terwijl de afslag die ik normaal neem, daar kan je heel lang uitrijden. Dus ik rijd gewoon de snelweg af. En ik ben in de veronderstelling dat ik gewoon heel lang kan uitrijden. Dus je hoeft niet gelijk keihard op de rem. En ik zie opeens een hele scherpe bocht en ik kon niet meer remmen. En ik rijd zo rechtdoor ook de sloot in.
1: Nee, alweer de sloot in! Jerome, blijf nou gewoon op de weg, joh!
0: Ja!
3: Ja, maar dat was... Kijk, dus bijvoorbeeld... Ik moest de afslag Kloetingen hebben. Dat is richting Goes. En die afslag, die is... Ja, dan kan je zeg maar helemaal doorrijden. De soort auto weg tot aan een stoplicht. Dat is misschien een kilometer verderop. Maar ik nam een afslag te vroeg. Afslag Capelle. En die afslag, dan heb je na 100 meter, heb je hele, of 50 meter, ik weet niet precies, hele scherpe bocht.
0: Ah.
3: Ja, daar had ik niet op gerekend. En dus zo. Maar was goed vanaf gekomen.
1: Zo.
0: Ja, het is wel afgelopen, maar je bent er nog, maar gelukkig man.
3: Ja.
0: Pas op voor die bocht en die sloten.
3: Maar dat is allebei misschien zo 25 jaar geleden.
1: Het gaat weer goed. Het gaat weer lekker. Je hebt al je bad luck in 1 keer gehad.
0: Ja.
1: Dus eyes on the road, ja?
3: Ja, dat zou je denken, maar... Ik was een paar jaar terug, gingen we met werk naar Frankrijk. En we waren in België en we reden met een best wel zwaar geladen jeep. En opeens hoorden we een hele rare klap en begon onze auto te spinnen. En gelukkig, ik dacht echt, we gaan over de kop. Maar in België heb je zo'n hele zware betonnen vangrail. En die ving gelukkig de klap op. En achter ons reed een vrachtwagen, die kon ons ontwijken. Maar dus wij dachten, wat is dit nou, klapband of wat dan ook. Dus wij natuurlijk op een gegeven moment uitstappen. En we zien gewoon, die band is helemaal verdwenen.
1: Wat?
3: De linker achterband.
0: Wauw.
3: En die was een paar honderd meter verderop was die teruggevonden.
0: Crazy story, man. Echt.
3: Dat was echt,
0: We gaan een nieuw item beginnen in de show. Het Car Stories, hosted bij Jerome. Nou,
1: ik,
0: ja,
1: weet maar... je wat? Ik denk dat ik niet bij Jerome in de auto stap. Sorry, Jerome.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen gaan we los op de muziek van Frenna Commas. Right here, baby. Wisselend bewolkt buiten. Kans op buien. Het is wel mistig. Maar uiteindelijk wordt het 17 tot 21 graden. Dat is Kiezen met het nieuws van NOS op Dreezy. Praat nieuws met me.
4: Op een Nederlands cruiseschip zijn zeker 3 mensen overleden na een virusuitbraak. Ze zijn waarschijnlijk alle 3 ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Onder de doden zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Het schip maakt een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten voorlopig op dat schip blijven. President Trump zegt dat de VS vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz gaat helpen om daar weg te komen. De Amerikaanse president zegt dat hij schepen uit landen die niets met het conflict tussen de VS en Iran te maken hebben, wil helpen. Iran ziet het als een schending van het staakt het vuren dat er sinds begin april is. En Max Verstappen is gisteravond 50 geworden in de Grand Prix van Miami. De race is gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen startte vanaf plek 2 en leek even de leiding te kunnen pakken. Maar door een spin in de eerste bocht viel hij terug naar de 9e plek. Het had weinig geschild of hij had zijn bolide tegen een muur geparkeerd.
5: Maar hij brak gewoon uit met het ingaan van die bocht. Kijk, natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen. Maar uiteindelijk, ja, hij brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag, ja, hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
4: Verstappen staat nu 7e in de WK-stand. Mercedes steekt de vloog met kop en schouders bovenuit, met Antonelli op 1 en Russell op 2.
3: En zo zie je maar, hè. Zeg maar, een aantal jaar achter elkaar heeft hij gedomineerd. En dan kon je hem letterlijk nergens halen uit de top 3 positie, altijd nummer 1. Ja. En nu zie je hoe het helemaal kan spinnen. En dan staat hij 7 in de WK-stand. Hij is alsnog 3- of 4-5-voudig wereldkampioen. Daar niks mis mee. Maar ja, grappig hoe het leven dan.
4: Ja, het is altijd, dus ook in het voetbal zo, ja, met heel veel andere sporten. Ja. Het doet me een beetje denken aan 7 goede jaren, 7 slechte jaren. Weet je wel, dat idee. Maar ja, zo is het leven.
3: Het leven, je moet er leren incasseren.
4: Ja.
3: De highs and lows.
4: Dus hij komt alweer dat hij straks weer op dat podium staat.
3: Jongen, die man heeft genoeg prijs. He's good. Hij is nu al goed.
4: Daarom,
3: weet je
4: wel? Ja.
3: Dus dat. Fernando. Rise and shine, good morning.

0: Fuddies.
1: Joé Duefilé. Rihanna. Your

0: Er zijn niet veel mensen die Tupac hebben ontmoet. En ik had een paar dagen geleden had ik een rapper, een legend in the game, Deems, te gast. En hij vertelde dat hij Tupac en Biggie had ontmoet. En nog vele andere icons. En waarom ik het zo bijzonder vind, mensen zeggen van... ja, maar je hebt toch ook veel mensen ontmoet. Maar luister, Tupac is voor veel mensen een legend. Er zijn niet veel mensen die Tupac hebben kunnen ontmoeten. Omdat hij was meer in Amerika dan dat wij hem hier op wereldtournee zagen. Whatever. Snap je? Dus het is best wel uniek. Nou, Deems, rapper uit Nederland. Die heeft wat muziek uitgebracht en dat soort dingen. Dus is vaak in New York. En die ontmoet op een gegeven moment Tupac in een club. En dan vertelt hij dus in mijn podcast, Real Talk, daar alles over. Hier alvast een fragment.
1: Toen ik Tupac had ontmoet, hij was daar met Biggie.
0: In die club?
1: Mm-hmm. Het was volgens mij Club New York. Ik weet niet meer zeker welke club het was. En we stonden aan die bar. En ineens kwam Tupac. Kwam aan die bar en er was alleen maar fles aan het bestellen. Weet je. Want hij was toen met die hele entourage met Biggie en zo. Ik zeker.
0: Ja.
1: En toen zei ik tegen mijn manager, weet je wel, hey, fuck it man, ik ga hem gewoon aanspreken. Dus ik ben gewoon op hem afgestapt, man. Gewoon respectvol.
0: Ja.
1: We hebben zeker een kwartier of 20 minuten gesproken, man. Hij was hartstikke aardig.
0: En wat sprak je over, hè?
1: We hadden het over Sporthalle Zuid. Want hij zou in 94 zou hij eigenlijk optreden hier in Amsterdam. Met Ice-T en Public Enemy. En hij vertelde toen van dat hij het, weet je, dat hij het land niet uit mocht. En we spraken over Ice-T. Omdat hij ook weer goede vrienden was met Ice-T. En ik had ook weer die connectie met Ice-T. Dus daar waren ook weer links met, op het gebied van zeg maar, gemeenschappelijke kennis.
0: Ja, bijzonder man. En dan vertelt Deems nog veel meer over hoe die Biggie heeft ontmoet. Lil' Kim. En stof, want het is een guy uit Nederland, uit Breda. Die op een gegeven moment gewoon een stap aan het maken was. En in de muziek en op een gegeven moment op hele bijzondere plekken terecht is gekomen. En ik vond het belangrijk om hem ook een podium te geven om ook zijn verhaal te vertellen. Want normaal gesproken in podcasts willen ze alleen maar mensen spreken die nu popping zijn, dit en dat. Ik vind dat belangrijk ook om mensen die in het verleden hele toffe dingen gedaan hebben, om ze ook een podium te geven. Dat deed ik toen ook met Def Rhymes, toen ik hem op een gegeven moment in de show had uitgenodigd. En toen hij op een gegeven moment ook, rest in peace, vertelde over de batterij waar hij mee moest leven. Binnenkort heb ik ook Extince, die schuift dan ook aan, ook om zijn iconic stories te vertellen. Dus in Real Talk, de podcast op mijn YouTube channel, go check it out. Niet alleen nieuwe artiesten, voetballers, maar ook gewoon mensen die in het verleden grootste dingen hebben gedaan en die ook gewoon een podium verdienen. Je moet mensen hun flowers geven en die denken van, oh ja, dat was toen. Nee. Gewoon, give people their flowers, man. Wel een heel tof verhaal van Deems, man. Go check it out, man.
2: Ain't nothing but against the party.
3: Why you acting like

0: Fally Ipupa. En Wizkid, man. Wat een tune, man. Hou op mee, man.
1: Het minimum een miljoen, man.
0: Vorige week was het de Nando Champions League. En deze week wordt hij ook gewoon op Funnix gedraaid. Dus hou deze gaten. Jouer, doué, filet.
2: Filet.

0: zien.
1: Hey. Nieuwe tunes, zoetigheid voor je oren. Wil je nog meer muziek van Fali, Popa, Wizkid, Jouer, Kifli, Yves Laurent, Gibbs, King Promise, Taiki de Taiki. Go check it out, man. Nando Leak Sound System. Dat is die playlist met al deze tunes. De 30 heetste tunes, nieuwste tunes van dit moment. Nou, geniet ervan. Alleen maar good vibes, toch?
2: Yo, het is your boy Bieler Waib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
1: Oh, my lay. De man die niet twijfelt.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Taste the tropics, toast with ginger. Mango, passion, hibiscus, Curaçao blue en nog 6 andere smaken. Ginger drinks, pure, verse gember, kruiden en natuurlijke fruitsmaken. Zonder koolzuur, puur genieten. Nieuwsgierig naar alle 10 smaken? Gingerdrinks.com.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
4: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
5: Een beetje een soort van gekkig dat dat in onze familie is.
4: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Zometeen muziek van Gunna en Chris Brown. Oh, fuck tonight. Ja. In welk land staat de toren van Pisa? De kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. De ding staat schuif. To the left, of to the right. Ik weet niet. In ieder geval, in welk land staat de toren van Pisa? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan spelen we zometeen 5 voor Fernando. Nu gaan we luisteren naar Renz Keezy met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
9: Door een virus op een Nederlands cruiseschip zijn er zeker 3 mensen overleden. Ze zijn waarschijnlijk alle 3 ziek geworden door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69 jaar. Er zijn ook nog 2 zieke bemanningsleden. Nederland wil hen terughalen, want ze hebben snel medische hulp nodig. Het schip maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van een inwoner die gisteren omkwam bij een woningbrand. Hij noemt het een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
10: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
9: Volgens regionale media is er een kind omgekomen bij de brand in Oldenzaal. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Dat meldt stichting SOS Dolfijn op Facebook. Het dier werd gevonden door wandelaars. De dolfijn is nu in een opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Daar wordt het dier onderzocht door een dierenarts. En Mickey Ketels pakt opnieuw een marathontitel. Ze heeft de marathon van Vancouver gewonnen. Ketels is 27 jaar en je kan haar misschien ook kennen als stewardess. In de Canadese stad won ze met 24 seconden verschil van Dana Pitoreski en zette ze een nieuw parcoursrecord. Ketels is lekker in vorm. Ze won 3 weken geleden ook al de marathon van Rotterdam. Krijg je nog het weer? We beginnen dag op veel plekken met dichte mist, dus let op als je de weg op gaat. Verder krijgen we een wisselvallige dag met vanmiddag wat buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.
8: Fernando. It's the good vibes only. Rise and shine. Gunna and Chris Brown.

0: Fair, none, Mr. Good Vibes, only.
1: Yes, yes, Phonix.
0: Goedemorgen.
2: This is Phonix.
0: In the morning show. Rekken, strekken uit, kom op.
3: Van links naar rechts, van achter naar voren.
0: Hoofd, schouders, knie en teen. Teen, teen, let's go. Hoofd, schouders, knie en teen. Teen, teen, let's go. It's the morning show, Mr.
3: Vibes.
0: Lekker wakker worden.
3: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen een tractatie met de dikste van deze week. En iets van Distinct samen met Morad met Mansory. Vandaag is natuurlijk ook 4 mei. Ja, ja, maandag 4 mei. En dat betekent dat het dodenherdenking is. Maar nu is er ook een andere actie tijdens dat moment. Een actiegroep wil namelijk de internationale dodenherdenking op de Dam dit jaar meer betekenis geven. Met de boodschap, nooit meer is nu.
3: Ja, want wat gaat ze doen? Ze roepen dus eigenlijk mensen op om met een klein bordje of papiertje, met die tekst, dus dat nooit meer is nu, aanwezig te zijn tijdens de herdenking. Want volgens de initiatiefnemers moet herdenken dus niet alleen over het verleden gaan, maar ook over wat er nu gebeurt bijvoorbeeld. Wij horen hier ook al vaker die reclamespotjes van we gaan alle slachtoffers herdenken en dan zitten wij samen hier ook van nou, alle, er zijn er nog meer op het moment.
0: Ja.
3: Dus ze verwijzen onder meer naar actuele conflicten zoals Gaza, bijvoorbeeld ook in Congo, en vinden dat ze ja, die aandacht eigenlijk missen tijdens die herdenking.
0: Ja.
3: Dus er is ook wel weer ophef over, maar tegelijkertijd benadrukken ze van het is een actie die respectvol is en die is niet bedoeld om de herdenking te verstoren, maar eigenlijk om gewoon aan te vullen. Dus als je bij jezelf denkt van ja, voel ik die herdenking nou dit jaar? Vind ik dit wel een hele mooie actie.
0: Heel mooi, heel mooi. Ik vind dat je stil moet staan bij alle slachtoffers. Snap je?
3: Zeker, zeker. Wow. Vooral omdat er ook zo wordt gezegd van dit nooit meer.
0: Ja.
3: Maar ondertussen gaat ons geld zeker wel naar slachtoffers
0: zeker,
3: maken.
0: Zeker. Mooi man, mooi. Dus vandaag nooit meer is nu een mooie boodschap.
3: Ja, ik vind het ook echt heel, heel mooi. En het is dus niet om te relschoppen, want je weet hoe het gaat in sommige artikelen. Hoe er dan wordt geschreven over, oh, er wordt verstoord, er komen op woorden. Maar het is gewoon om het meer inclusief te maken.
0: Ja, inclusief. I love it. I love it.
4: Yo, dit is Sinteer. Deze week ben ik de dikste op Phonix met mijn nieuwe track, Mansory, samen met Morad.

Distinct en Morat, Mansori. Voor Fernando. Sound the alarm! We gaan weer 5 voor Fernando spelen. Kun je me 5 woorden laten raden? En ik zeg je, Donna is goed erin. Hè? Dus je weet toch, als jij dit doet, dan gaat zij mij die vragen stellen. Want je weet toch, zij sloopt. En ik weet dat andere mensen zijn die ook denken, ja, maar ik kan dat ook. Als je het kan, doe mee. Maar kwalificeer je, luister dan. In welk land staat de toren van Pisa? In welk land staat de toren van Pisa? Dat is de kwalificatievraag. Maar daarna, als je meedoet, dan moet je mij 5 woorden als bluetooth uit de lucht laten grijpen binnen 30 seconden.

0: Ja! Kun je met 5 woorden laten raden, 30 seconden. Ja, voel je dat? Ja, kun je dat? Dat is de name of the game. 5 van Fernando. Scherp zijn. Mijn 5 woorden laten raden, 30 seconden. We hebben 2 kandidaten die het aandurven. Purple en Gregory. Good morning.
1: Good morning.
0: Hi, in welk land staat de toren van Pisa?
1: Italië.
0: Ja man. We gaan beginnen met Purple. Purple, are you ready?
1: Ja, je kent het. Bon ready.
0: Hey.
1: Als je auto leeg is, dan ga je naar een?
0: Pompstation.
1: Hoe noem je een ander woord?
0: Benzinestation. Benzine, pompstation, Shell, station.
1: Een horlogemerk met een kroon.
0: Rolex.
1: Oké, okay. Je staat in de keuken, je doet het in je
0: magnetron.
1: Je drinken.
0: Beker. Kop, mok.
1: Het staat in de keuken, het is koud.
0: Water, ijs. Is dat een beker? Is dat erin? Een beker, toch?
2: Een koelkast.
0: Oh man, wat is er ijske?
1: Fernando, wat is er gebeurd vandaag?
2: En het andere woord was tankstation. Dus ja, sorry Purple.
0: Is dat pompstation?
2: Ja, maar niet tankstation. Sorry, ja, je hebt het niet gezegd.
0: Ah man, Purple, ik heb een reputatie dat we 4-5 halen.
2: Ja, maar dit was er toch echt maar 1. Dit was er
0: man.
2: 1.
0: Oh, Purple, sorry man. Gregory.
3: Ja, Oké, de Efteling is een?
0: Pretpark.
3: Oké, als je buiten gaat koken, wat doe je dan?
0: Als je buiten gaat koken, barbecue.
3: Buiten gaat koken met vlees erop en alles?
0: Barbecue, heb ik al gezegd, ja.
3: Oké, een bekend Frans merk. Een modemerk.
0: Lacoste, Louis Vuitton.
3: Op vakantie neem je een?
0: Zonnebrand, vakantie in het strand.
2: Nee!
3: Wat neem je mee? Op vakantie?
0: Neem je mee, in mijn koffer.
2: Ja. Okay. Die was wel echt buiten de tijd. Maar, het is wel lekker gegaan. Ik hoor Purple, hoor ik al klagen op de achtergrond. Maar wat heb ik goed gehoord? Ik heb pretpark goed gehoord, barbecue en Louis Vuitton. Dus Gregory heeft gewonnen met 3 punten.
0: 5 voor Fernando.
2: Hey.
0: 5 voor Fernando.
2: Woe.
0: 5 voor Fernando.
2: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Sowieso morgen same time, same place right here in the morning. New music. New music. New old funny.

0: Phonics Award staat.
1: 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani.
2: Broederliefde.
0: En Joe. En geloof ons, hier moet

0: Zometeen muziek van Jonah Fraser featuring DJ on het panna. Ik heb al zes tranen in mijn ogen van het lachen. Sorry, nee, ik moet even vertellen waarom ik lach. Kijk, even long story short, ik ben van het weekend bezig golven met vrienden van me. Maar een van die vrienden van me, die ging met overtuiging, ging golven. Maar hij sloeg zeg maar lucht.
1: Ik ga helemaal stuk om. Kijk, als je luistert hoor je hem nu die 20 seconden lachen. Hij lacht hier al 10 minuten op.
0: Ja, ja.
1: Maar het is wel echt heel grappig.
0: Check mijn Instagram, Fernando Halman op Instagram. Fernando Halman op Instagram. Dan zie je een golfmoment.
1: Nou, een golfmoment. Dat kan je geen golven noemen hoor.
0: Oh, Rens Kiezen met de nieuws van Animals of Dreezy. We gaan gewoon serieus nu doen.
2: Ja,
0: good morning.
2: Ja, goedemorgen. Ja, heel serieus. Want bij een schietpartij in Oklahoma in Amerika zijn minstens 10 mensen gewond geraakt. Het gebeurde tijdens een feestje op een camping bij een meer. De slachtoffers zijn jonge mensen. Op social media zijn beelden te zien van jongeren die in badkleding op de grond liggen. Volgens de autoriteiten zijn er waarschijnlijk nog meer mensen gewond geraakt.
3: I can confirm that we have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
2: Sommige slachtoffers zijn zelf naar het ziekenhuis gereden, zegt ze. Over de dader of daders weten we eigenlijk nog niets. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het schip maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Correspondent Alice van Gelder weet meer.
4: Ja, wat we tot nu toe horen is dat die cruise-maatschappij nog onderzoekt wat de herkomst is natuurlijk van dit virus en hoe het zich verspreid heeft. En daarnaast wordt er ook gezegd dat er 2 zieke bemanningsleden nog aan boord zijn. Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren. Maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor. Want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ja, wat de herkomst is natuurlijk van dit virus en hoe het zich verspreid heeft. En daarnaast wordt er ook gezegd dat er 2 zieke bemanningsleden nog aan boord zijn. Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren. Maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor. Want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ja, en dus ga ik ervan uit dat

0: 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend. En een man in Uden probeerde dit weekend op een bijzondere manier een politiecontrole te omzeilen. Hij had een pruik op zijn hoofd gezet. Die moest er waarschijnlijk voor zorgen dat hij niet werd herkend door agenten. De nacht eerder was de man namelijk betrapt op autorijden onder invloed van alcohol. Hij wilde toen geen blaastest doen en moest zijn rijbewijs inleveren. Een dag later ging hij dus gewoon weer de weg op, dit keer met een pruik. Helaas voor de man herkende de politie hem wel en hij heeft een dikke boete gekregen.
1: Wauw, hij gaat met de pruik en dan kan hij er onderuit komen.
0: Ja, nou niet dus.
2: Ja. Nice try. Ja.
1: Fernando. Good vibes, John Fraser en JR.

0: Soundgasm right here in the morning show. Het haar op je hoofd, je wenkbrauwen, je wimpers. Voor veel mensen is dat een groot deel van je uiterlijk. Want wat als je dat nou allemaal verliest? Rihanna die is vandaag in de beelden en die leeft met alopecia, een auto-immuunziekte waardoor ze al haar haar is verloren. En dat heeft enorme impact gehad op haar leven. Ze is vandaag hier in de beelden om haar verhaal te vertellen. Rihanna, good morning en welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je wilde aanschuiven. Kun je ons even uitleggen wat jouw ziekte precies is en wat er in je lichaam gebeurt?
1: Nou ja, alopecia is een immuunziekte waarbij je eigen immuunsysteem zich gaat keren tegen je eigen lichaam. En dat gaat ervoor zorgen dat je haar dan uitvalt.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer begon dit bij jou dan?
1: Dit is begonnen 5 jaar geleden. En dat begin dat was heel zwaar. Ik heb er nog steeds moeite mee. Dus ik word een beetje emotioneel.
2: Snap ik hoor. Nee, dat mag. Ik kan me heel goed voorstellen. Ook als vrouw zijnde om dan een deel van je identiteit ook te verliezen. Lijkt me heel moeilijk. Dus ik snap heel goed dat heel emotioneel is. Hoe was dat echt op dat moment toen dat begon? Neem ons eens mee.
1: Ja, het begon echt als een kleine kale plekje. Die begon echt zo klein. En op het moment dat ik mijn haar verloor. Mijn leven die stond gewoon stil. Ik kon gewoon de deur niet meer uit. Ik was onzeker. Ik wilde niet meer naar verjaardagen, feestjes van mijn familie, dat soort dingen. Werken ging ook niet. Ik heb dat echt even moeten verwerken en een moeilijke periode komen te zitten. Mijn vader kwam toen ook te overlijden. Dus ik wist niet eigenlijk wat ik moest. Ik was meer met mezelf bezig. Ik kon niet, zeg maar, dat rouwproces, dat was voor mij even. Ik was echt met mezelf bezig. En dat was voor mij echt heel zwaar. Ik heb het natuurlijk nu wel een plekje gegeven. Hè. Ik heb ermee kunnen leren leven. Maar toch af en toe dan zie ik toch wel dat ik tegen dingen aanloop. Bijvoorbeeld qua werk. Want je voelt jezelf echt bekeken. En het is voor mij. Kijk, een ander die zegt natuurlijk van hey, je ziet er leuk uit. Maar ik loop ermee. Ik weet hoe ik mezelf voel. En het is heel. Eigenlijk. Best wel makkelijk praten voor een ander. Terwijl het eigenlijk best wel een hele grote impact op je leven heeft. Werk, je sociale leven, gewoon overal. Je komt echt tegen.
0: Ook hoe je voelt, denk ik ook, zeg maar. Omdat je haar, denk ik ook, voor een. Kijk, ik heb geen haar op mijn hoofd, maar ik bedoel van. Ik weet wel dat voor een vrouw is haar haar ook onderdeel van haar.
1: Tuurlijk.
0: Feminism. Snap je? Dus als dat bijvoorbeeld wegvalt, kan ik me voorstellen. Ik kan me niet precies voorstellen hoe het voelt. Maar ik kan me voorstellen als een stukje van je identiteit dan wegvalt. Dus je gaat afvragen, maar wie ben ik dan?
1: Ja.
0: Als ik dan, denk ik, hè? Dus...
1: Zeker, zeker. Kijk, ik heb het is altijd voor een vrouw. Kijk, je zegt altijd van als je haar maar gewoon goed zit. Mm. Weet je dan? Maar ja, weet je, bij mij was het van in de ochtend. Ja, op een gegeven moment heb je er geen haar meer. En ik kan dat dan niet meer zeggen. Dat valt echt. Dat valt gewoon weg. Een hele deel van je leven valt gewoon weg. En dat is gewoon zo moeilijk. Om weer, zeg maar, die acceptatie gewoon daarmee leren om te gaan. Dat is gewoon heel moeilijk.
2: Wat is dan inderdaad iets wat je dan moeilijk vindt om inderdaad te accepteren? Voor mensen die misschien inderdaad wel dat makkelijk praten hebben. En die misschien denken van, ja, het is toch maar haar, bij wijze van spreken. Die mensen zullen er vast ook zijn. Kan je misschien aan ze uitleggen waarom dat toch zo'n emotioneel proces is?
1: Nou ja, kijk, voor de buitenwereld is het altijd, zeg maar, heel makkelijk om te zeggen van, ja, je ziet er leuk uit. Maar ja, zodra je thuis komt, kijk, het eerste wat ik doe. De meeste mensen doen hun schoenen uit als ze thuis komen. Het eerste wat ik doe, ik haal mijn pruik af als ik thuis kom.
2: Mm.
1: Weet je, want de hele dag zit je de. Het zit niet helemaal lekker, comfortabel. Ik heb nog niet de juiste pasvorm gevonden.
0: Wat zou jou helpen dan? Of kunnen helpen om je zekerder te laten voelen dan? Wat zou kunnen helpen dan?
1: Nou, eigenlijk een pruik die echt gewoon perfect op mijn maat is gemaakt. Want ik heb een kleine hoofdmaat van 50 centimeter ongeveer. Dat is echt een kindermaat. Dus dat is gewoon heel moeilijk te vinden. Daarvoor moet je de cap laten maken eerst. En Zo'n pruik, dat kost gewoon makkelijk 2 à 3000 euro in zo'n speciaalzaak. En als dat nog op je maat gemaakt moet worden, ja, je bent zoveel geld kwijt, weet je. En kijk, ik ben alleenstaande moeder. Ik wil ook altijd op vakantie met mijn kinderen en leuke dingen doen. Als je 2000 euro voor een pruik uit moet geven, dan hou je eigenlijk bijna niks meer over om met je kinderen wat leuks te doen.
2: Ja, dat is heel veel geld.
1: Ik hield altijd van wat anders heb met mijn haar te doen. Ja, ja. Een andere kleurtje of wat dan ook. En dat wil ik nu nog steeds. Dus af en toe gewoon een andere kleurtje of een andere model. En als ik dat bijvoorbeeld 3 keer per jaar doe, ben je makkelijk 10.000 euro kwijt.
2: Ja, dat is echt heel veel.
1: Dus bij zo'n speciaalzaak ben je zoveel geld kwijt. Terwijl als je het bij iemand thuis laat maken, dan valt de prijs wel mee. Maar ja, die persoon heb ik nog niet gevonden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, als je aan de luister bent en je bent die persoon, of heb je een goede tip voor waar ze kan gaan, laat ons weten via de NPO Luister app. Rana, dankjewel voor het delen van je verhaal. Supermoedig. Krachtig.
1: Ja, ik vond het moeilijk, maar...
2: Je hebt het heel goed gedaan.
0: Je hebt het heel goed gedaan.
2: Je hebt het echt heel goed gedaan.
0: Dankjewel.

0: Grand Salimi. Are you ready? You ready for new music? Let's get it, baby.
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwe.

0: Renskeezy, wat heb je voor ons?
1: Schoonmakers zijn nu hard aan het werk bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Dat is vanochtend vroeg op de dag van dodenherdenking beklad. Daar hoor je zo meer over.

0: voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Taste the tropics, toast with ginger. Ginger drinks, een moderne twist op de traditionele Surinaamse gemberdrank. Gemaakt van pure, verse gember uit Ivoorkust. Gemengd met kruiden en natuurlijke fruitsmaken. Zonder prik, vol van smaak. Ontdek ginger op gingerdrinks.com.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Het is code rood bij Dirk.
1: Wat zeg je?
0: Het is code rood bij Dirk.
1: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
0: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben van school afgetrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
1: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker!
8: Zometeen Sief liegt tegen mij, Oma Lee met Waste. Eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3. Met Kees, die was popping.
9: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide op het monument gespoten, meldt Stadsomroep AT5. Schoonmakers zijn bezig de verf weg te halen, ziet deze verslaggever van WNL.
10: Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan, is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Want ik sta hier nu 10 minuten en ik heb het echt zien veranderen. Naar weer netjes, mooi schoon, helemaal vooral aan de bovenkant zie je dat al. Eerst gaat er iemand met een spons overheen en dan met een hoge drukspuit. Dus het gaat redelijk rap.
9: Wie het monument beklad heeft, is niet bekend. Vanavond is de nationale dodenherdenking bij dit monument. Daarbij zijn onder andere de koning en koningin aanwezig. Er worden kransen gelegd voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En om 8 uur worden er 2 minuten stilte gehouden. In Colombia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek bij een show. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayán in het zuidwesten van het land. Op beeld op social media is te zien dat het voertuig met enorme banden van het parcours lijkt af te wijken, niet meer kan remmen en in het publiek terechtkomt. Slecht nieuws voor iedereen die deze ochtend met de trein van Utrecht naar Den Haag moet. Door een seinstoring rijdt er voorlopig niks. Spoorbeheerder ProRail weet nog niet precies wanneer het gefixt is, maar zegt dat er zeker problemen zullen zijn tijdens de ochtendspits. Tussen Zoetermeer en Gouda worden stopbussen ingezet. En examenkandidaten kunnen vandaag op een bijzondere plek geschiedenisles krijgen. In de zaal van poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht staat vandaag docent Joost van Oort voor de klas. Normaal gesproken geeft hij college op een middelbare school in Tilburg en op YouTube-kanaal Jors Geschiedenis. Hij geeft deze bijzondere les om leerlingen het laatste duwtje in de rug te geven en haalt er geld mee op voor het goede doel. Jort heeft alvast een tip voor het maken van de eindexamens.
11: Leerlingen die krijgen bij geschiedenis en ook bij andere vakken hebben ze natuurlijk heel goed voor geleerd, moeten ze heel veel voor weten. En uiteindelijk krijgen ze op hun examens krijgen ze heel vaak die leerstof getoetst in een nieuwe context. Daar laat zich heel vaak door afleiden. En dan vergeten ze soms in de paniek of in de stress wat ze eigenlijk wel weten. In jouw antwoord moet die leerstof en die nieuwe informatie terugkomen. En dat gebeurt op heel veel manieren en dat gaan we in dat examencollege doorlopen.
9: Vanaf aankomende vrijdag starten de centrale eindexamens. Krijg je nog het weer? We beginnen de dag op veel plekken met dichte mist, dus let op als je de weg op gaat. Verder krijgen we een wisselvallige dag met wat buien en met wat kansen op onweer. Wordt 17 tot 21 graden.
8: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.
12: Fernando.
8: Wat is jouw grootste afknapper als je met iemand praat?

0: y'all crazy, you know?
1: Omalay met Waze.
2: Yo, Fernando, voor wakker ver. None. Mr. Good Vibes. Only.
3: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
4: This is...

0: lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Lieve Heineken, bij Bangen Baby. Zometeen als je trekt met party en bullshit. Maar eerst wil het volgende van je weten. Wat is jouw grootste afknapper? We kennen het allemaal. We hebben het wel eens meegehaald. Als je met iemand praat en ineens doet die persoon iets... en dan denk je bij jezelf, nee, dit is hem niet, man. Oh, waarom moet je je mond opentrekken? En je weet, afknappers kunnen echt een dealbreaker zijn. Misschien haak je wel eens af of iemand smakt. Of als iemand zijn nagels niet verzorgt. Of als iemand bijvoorbeeld snurkt. Zoals je weet, ja. Maar bij deelnemster Iris van Lang Levende Liefde gaat het echt een stuk verder. Donna, dit moet je echt horen, man. It's crazy.
2: Als een man zeg maar heel anders doet als zijn vrienden erbij zijn, vind ik een afknapper. Als een man heel picky is met wat hij eet. Ik hou niet echt van kakkers. Dus als een man handschoenen draagt in de winter. Dus als jij bijvoorbeeld geen werkse zegt tegen de barista of zo. Zou je even gaan skileren? En zeg maar, je valt bijna.
0: Wauw.
1: Heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ook dat ze zegt, hij draagt handschoenen in de winter. Wow. Dat vind ik echt hilarisch. Kijk, weet je wat het is? Ze weet wat ze wel en niet wil. Dat vind ik echt heel grappig.
0: Maar sommige mensen zoeken ook iets. Ik denk als iemand je niet leuk genoeg vindt, gaan ze van alles vinden om je af te katten. Of in ieder geval om te zeggen, nee, ik vind dit niet goed. Ik denk als iemand je leuk vindt, dan vinden ze je ook echt leuk, ook met de minpunten. Want zeg maar, wat zegt ze? Oh, hij kan niet skilleren.
1: Ja, ze niet kan skilleren.
0: Ik kan ook niet skilleren. Ja.
1: Maar ze zegt ook niet dat ze hem dan niet meer van hem zou houden. Maar gewoon dat het, als ze dat op de eerste date bijvoorbeeld zou zien, dan zou het er afknappen. Dus heb jij ook zoiets? Dat als je dat bijvoorbeeld op de eerste date zou zien, dat je zou denken... Ja, nee. Dit...
0: Gierige mensen.
1: Oh, ja.
0: Gierige mensen. En sowieso op de eerste date zou ik sowieso betalen. Maar gewoon gierige mensen. Als ik merk dat je gierig bent. Ik vind dat, vind ik... Bleh, gierig. En als je... respectloos bent tegen anderen. Als je jezelf meer voelt dan een ander. Ik denk dat ik dat heel erg vind. En dan kan je ook zien, kijk... Als je aan het daten bent met iemand... Mensen zijn altijd lief tegen je, want ze moeten punten scoren. Maar als je oplet hoe mensen met anderen omgaan... Dan zie je ook van, oh, maar dit ben jij echt. Dit is wie jij echt bent. Snap je? Dus als ik zie hoe mensen respectloos met anderen omgaan... Dan heb ik zoiets van, nee, maar je bent niet Barkie, je bent niet goed.
1: Toch een beetje zoals Iris, want die zei... Als je geen fijne dag wenst aan je barista bijvoorbeeld. Dus dan zit je toch een beetje op één lijn met
0: haar. Ja, ja, ja.
1: Maar ik snap, dat zijn ook wel redelijk grote dingen die je benoemt.
0: En bij jou?
1: Nou, ik heb ook wel van die kleine dingen. Gewoon van die kleine dingen waarop ik denk van... Ja, dan kan ik niet meer... Ik kan je dan gewoon niet meer serieus nemen.
0: Oh shit,
1: zeg.
0: Wat dan?
1: Nou, ik heb wel eens gehad... Ik heb twee dingen die ik echt een afknapper vind. Met guys dan vooral. Ik ga even naar mijn verleden. Ik ben nu verloofd, maar...
0: Ja.
1: Als je alleen maar grappige filmpjes laat zien tijdens een date... Dat vind ik echt een afknapper. Dus heet het... Kijk, kijk, kijk. Ja, wat kijk? Wil je even met mij een gesprek of zo? Dat vind ik zo vervelend. Kijk, dit is zo grappig. Ha, ha, ha. Ik denk, ja, maar... We zijn even elkaar aan het leren kennen hier. Dus ik vind het... Nou,
0: dit kan ook grappig zijn, ja.
1: Ja, dit kan heel grappig worden, maar ik lach niet meer. Zie je me lachen? Ik niet. Dus dat vind ik irritant. En ik vind het irritant als mannen op zo'n date alleen maar over hun matties praten. Dat vind ik echt irritant.
0: Je moet tegen hem zeggen, ga met je mattie dan.
1: Ja, dat vind ik echt een afknapper. Je hebt gewoon bepaalde... Kijk, ik vind vriendschap tussen mannen vind ik echt fantastisch. Heel vaak zijn ze ook heel lang, zodat je ze al jaren kent bijvoorbeeld. Yeah. Maar dan heb je van die guys die dan... Ja, want toen Martin, toen hij 5 was, toen was hij van zijn fiets gevallen. En toen, ja, daar lachen we nu nog steeds over. Dat denk ik, maar ik ken Martin niet, ik ken jou nog niet. Ik voel dit niet, ik heb er geen zin in.
0: Ik heb nooit op een date gesproken over een mattie van toen hij van zijn fiets viel.
1: Luister. Ik heb echt dates gehad. Of dan dat hij ineens gaat praten over relatieproblemen van een vriend en zijn vriendin. Nee. Ik denk, ik ken deze mensen niet. Heb ook je eigen leven.
0: Maar dat is de red flag. Hij heeft geen leven.
1: Nee, hij is alleen maar met zijn matties bezig.
0: Ja. Dus dan kan hij met zijn matties chillen.
1: Ja, precies.
0: Misschien is daar
1: misschien
0: een relatie.
1: Misschien heeft hij gewoon een stiekem crush op een mattie.
0: Ik denk dat zijn mattie gewoon misschien zijn mattie moet worden.
1: Martin moet van de fiets vallen op hem.
0: Precies. Als je aan het luisteren bent, wat is jouw grootste afknapper? Laat het doorkomen via de NPO Luister app.

0: sushi tracks, party en bullshit. Vandaag hebben we het over afknappers. Snap je, soms zijn mensen gierig, praten te lang, praten alleen over zichzelf. Donner vertelde een verhaal dat ze een guy had die opeens alleen maar sprak over zijn mattie. Te veel over zijn mattie toen hij 5 jaar was. Ik wist zelf, kill, get your own story. Marjon hebben we aan de lijn. Marjon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fernando. Hey. Goedemorgen.
0: Wat is jouw grootste afknapper, die dealbreker dat je denkt, schuif aan de kant?
1: Nou, mijn grootste afknapper is toch wel mondhygiëne. Oeh. Ik ben zelf tandartsassistente geweest, jarenlang. En als je altijd, als je dat vak beoefent, dan ga je, je ogen gaan als eerste altijd, als je met iemand praat, naar zijn tand toe. Dat is normaal, dat doe je. Maar dan zie je al, maar van iemand ook een keer uit zijn mond stinkt. En wij als ervaren deskundigen weten wanneer het zeg maar door parodontitis komt, door tandvleesontsteking en zo. Dus echt door slechte mondhygiëne. Ja, ik vind dat zo. Dan denk ik echt bij mezelf. Hé, hey, vriend, ga poetsen, jongen, poetsen.
2: Ga niet eten, ga poetsen.
0: Nee, ze kijkt naar hem en ze zegt gewoon je mond ruikt naar billen.
2: Ja. Maar heb je het wel eens gehad, Marjon, dat je echt zeg maar, met iemand op date was en nou, je ogen gingen al naar die tanden toe, dus je moest al checken, maar misschien zag het er nog oké uit. Maar dan zegt hij, hallo Marjon.
1: Nou, het kan nog steeds gebeuren, want ik ben vrij gezel, dus dat snap ik terecht.
2: Be careful out there, be careful out there.
0: Be careful, hè?
1: Nee, het is me nog nooit overkomen, omdat ik zou alleen maar met iemand op date gaan die ik dan zeg maar ken. Ah. En ik weet van die persoon hoe zijn tanden eruit zien, want dat heb ik al lang gecheckt. Op het moment de eerste keer met iemand praat, weet ik al van, dit is goed of dit is nee man. Dit
0: stuur een foto
1: niet.
0: Met een glimlach gewoon op Instagram naar de Marjon. Anders krijg je die date niet. Marjon, shout-out aan jou man. Thank you. Prince Keys van NOS op Dreezy. Wat is jouw grootste afknapper?
3: Als iemand de hele tijd over zichzelf praat.
0: Heb je het wel eens gehad?
3: Ja. Ja,
0: maar iedereen praat wel eens over zichzelf. Maar hoe dan? Ja. Schrijf neem ons mee in jouw datinglife.
3: Nou, dit was wel een beetje een extreem voorbeeld. Dat ik 2 uur lang met een man aan tafel zat. En dat hij het zo vaak over zichzelf had. En zo lang ook. En ik geloof dat hij in die 2 uur tijd echt maar 2 vragen aan mij heeft gesteld.
2: Oh mijn god.
3: En dat waren ook niet echt vragen waarvan je dan denkt, nou, daar val ik stel van achterover. Toen vroeg hij ook iets van, als je dan televisie kijkt, wat kijk je dan? Ik dacht, nou,
2: daar heeft hij over nagedacht. Ja, daar heeft hij flink over nagedacht.
3: Ja, die moest wel ver komen. En toen vroeg hij ook met mijn werk. En zei hij van, hoe doe je dat met het nieuws? Lees je dat van een scherm of van een papiertje?
2: Jeetje. Wow. Kijk, al open je daarmee, zeg maar. Gewoon met, weet je, want misschien is een passie wel tv kijken. En wil dit echt van jou weten. Ja. Het kan. Maar als het daarbij blijft, is het wel intens.
0: Gooi jezelf weg in een kliko.
3: En toen probeerde ik nog antwoord te geven, maar toen in de zin 2, toen pakte hij het alweer over. Dus ja,
0: het ging om hem.
3: Werd hem niet. Nee.
0: Maar sommige mensen zijn ook heel zenuwachtig tijdens een date. En dan denken ze, zolang ik maar blijf praten, blijft het leuk. Dus dan gaan ze in een soort automatisch piloot. Dus
3: in dit geval was het, ik heb daarna nog wel gezegd, joh, ik denk dat het geen match is. En weet dat je nogal veel over jezelf praat. Hij was zich daar ook niet helemaal van bewust, maar hè.
0: Oh.
3: Ja, nou, kan gebeuren, ja.
0: We zijn op zoek naar de volgende. We zijn op zoek naar de volgende man. Nou, je hoort het al, als je met Dorenske wilt daten, moet je haar minimaal 10 vragen stellen. En later pas over jezelf praten. Dus laten we doorkomen via de NPO-lijst. Wat is een grote afknapper voor je?

0: Priceless, Frenna en Murder met Rompé, Rompé. Vandaag hebben we het over de grootste afknappers, die dealbrekers of weet je denk, nee. Ja, het kan van alles zijn, we horen van alles voorbij komen wanneer je mond ruikt naar je billen. Dat is niet best als je uit je mond moffel stinkt, dat is gewoon...
1: Nee, dat is heftig. Maar ze had zichzelf wel goed voorbereid. Want wat doet ze nou? Ze zorgt ervoor dat ze eerst het gebit van iemand kent voordat ze op date gaat. Dat is wel slim bedacht.
0: Dat is gewoon voor je eigen patiënten. Gewoon kijken. Je mond ruikt lekker, dus we gaan op date.
1: Ja, letterlijk.
0: Nou, god. Nou, wat grappig is, maar als ze gaan afknappen, is dat diegene je niet aankijkt.
1: Snap ik ook wel. Als je in een date zit en iemand die... Maar dat is ook gewoon een stukje interesse wat iemand dus dan niet heeft. Dus
0: misschien is het persoon autistisch en dan kijkt hij gewoon de andere kant op.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, of iets. Je weet maar nooit of iemand misschien bang is om in je ogen aan te kijken.
1: Maar je weet het nooit. Het kan ook dat iemand net een hapje uit de wc heeft genomen... dat hij daarom uit zijn mond stinkt. Je weet de situatie nooit, maar het kan nog steeds een afknapper zijn. Het kan nog steeds een afknapper
0: zijn. Een hapje uit de wc. Zeg toch, een man of persoon die zichzelf de hele shit vinden. Op een overdreven manier. Toen was de man die ik eerder sprak en die zei... Ik weet dat ik waard ben, dus ik hoef geen moeite te doen voor een vrouw die ik wil. Ze moet met mij zijn omdat ze dat wil. Maar ik heb dan zoiets van, lieve schat, ga lekker aan jezelf daten.
1: Ja, hij zegt dan dus, die vrouwen moeten blij zijn dat ze met mij zeiden dat ik haar wil. Ja, inderdaad, dan kan je beter jezelf daten. Dan kan je dus beter de spiegel kijken.
0: Date jezelf, man. Wat zegt Bibi?
1: Bibi zegt, een dating ik is als jij degene bent die het gesprek draagt. Als hij alleen maar over zichzelf praat. Als het gesprek continu richting seks wordt geleid. Of als je binnen 30 minuten een half pakje wegrookt.
0: Oh ja, de goeie.
1: Kijk, weet je wat het is? Dat heb ik ook op dates of gehad. Want ik heb natuurlijk nu een ring op mijn vinger. Een beetje gewoon playful af en toe. Gewoon dat soort sexy jokes. Maar sommige mensen doen het dan echt na elke zin.
0: Ja.
1: Laten we het zo zeggen. Ik bestel eten. Zo, dat is niet het enige wat je op je borst lust, zeker.
0: Ah, dit is zo slecht.
1: Je gaat je jas pakken. Ik zou ook wel willen dat ik je warm kon houden. Weet je maar gewoon dat je dat... Je hebt van die mensen die bij
0: die zijn
1: alles...
0: Corny, maar die
1: bij,
0: zijn,
1: ja, maar je hebt echt van die mensen...
0: Depp,
1: die bij alles... Ik kan nu zo gewoon iets geven. Stel, je bestelt je drinken en neemt een slokje. Van mij mag je ook wel een slokje nemen, hoor. Gewoon bij alles, weet je wel. Dat is gewoon irritant, man.
0: Oh.
1: Het is irritant.
0: Boys, step your game up, man. Kan niet, man. Kan niet. Je kan niet de geschiedenisboeken ingaan, maar

0: Bad Bunny, stoute konijnen, komt zometeen pompen tijd je speakers. Ja, doet hij gewoon. We gaan zometeen een modder minuut spelen voor die paarse sokken. Nee?
1: Nee, nee, nee.
0: Gaan we ze alles weggeven?
1: Tickets voor John Fraser, oh,
0: yes,
1: man.
0: Yes.
1: Ja, yes. Ja, yes. Ja.
0: Yes.
1: Ja, we geven geen sokken weg, laten. Nee, man. John Fraser, daar kan je naartoe.
0: Oh my god, dat
1: ja,
0: is de prijs.
1: Daar ja, ga man, je heen.
0: Als je luistert en je wilt sowieso losgaan op je sokken en je schoenen. Je wilt shaken en bewegen op de muziek van John Fraser, my brother. Doe gewoon mee met de morgen. De kwalificatievraag is: welk automerk in 4 ringen als logo? Welk automerk in 4 ringen als logo?
2: Wauw! Yo, voor niks laat je horen!
3: Ik vind het super mooi om hier te staan.
4: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
5: 3, 2, 1. Jade Lawrence,
4: Brenna,
5: Distinct,
4: Zoe Tauran,
5: Broederliefde,
4: Zo,
5: en nog veel meer.
4: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix Awards.
0: Zometeen muziek van Bad Bunny, Dior, Kevin Little en nog vele anderen. De dag begon een beetje mistig. De zon schijnt, in ieder geval is licht. Vandaag wisselend bewolkt, kans op buien. Het wordt rond de 17 tot 21 graden. Let's kiezen met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
6: Bij een flat in Delft is vannacht een explosief afgegaan. Daardoor ontstond een grote brand. Deze verslaggever van Omroep West nam de schade op.
7: Ja, het is wel echt zwart geblakerd. Wel opvallend dat er verder niet zo heel veel aan de hand lijkt op het oog. De woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan, waarschijnlijk om even te luchten ook. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals gezegd ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen op. Ja, het is wel echt zwart geblakerd. Wel opvallend dat er verder niet zo heel veel aan de hand lijkt op het oog. De woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan. Waarschijnlijk om even te luchten ook. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals gezegd ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen omheen lijkt er niet al te veel aan de hand.
6: Tientallen bewoners.

0: lieden erop geschreven. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Volgens stadszender AT5 zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. En op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Dat gebeurt bijna nooit. Het dier werd gevonden door wandelaars en vervolgens verzorgd totdat SOS Dolfijn het dier kwam ophalen.
1: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet.
0: De witsnuitdolfijn had op het eerste oog geen verwondingen, maar dat hij is aangespoeld is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis is. Zijn we het dier naar hun opvang in Annapolona gebracht.
2: Fernando. Good morning, good morning. Good vibes.

0: Good morning. We spelen vandaag voor de kaarten voor John en Fraser. Jij kent zo even een lijn. Jij kent zo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hé, jij wil graag naar John en Fraser, hoor ik.
1: Ja, klopt.
0: Ai, dus je gaat de morgen niet slopen?
1: Ik hoop het.
0: Oké. Okay.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk automerk heeft 4 ringen als logo?
1: Audi.
0: Welk artiest hoor je naast John en Fraser op Don Julio Daddy?
1: Is het niet Leo Kleine?
0: Ja. Wat is het Engelse woord voor slagroom?
1: Whipcream.
0: Van welke stad is Mokum de bijnaam?
1: Ik weet het niet.
0: Noem de hoofdstad van de provincie Zeeland.
1: Oh, ik weet het ook niet.
0: Van wie is het nieuwe album Chameleon?
1: Wat was de vraag?
0: Wat is het nieuwe, van wie is het nieuwe album Chameleon?
1: Skip.
0: Wat voor soort vervoersmiddel is een Airbus?
1: Vliegtuig.
0: Van welke rapgroep is Aquasi bekend?
1: Skip.
0: Hoeveel is 8 keer 9?
1: 72.
0: Van wie is de classic... Oh nee, we zijn door de tijd heen. Ah, hoeveel denk je dat je er goed hebt?
1: Ik denk 4, 5 zo.
0: Ah, 4, 5. Maar je hebt 6 nodig. We gaan even kijken. Ik gun jou niet zo, hè, bro.
3: Ik weet het ook.
0: Ik gun je... Maar zie staan, echt. Ik zweer het. Nee, 5. Helaas, jij kent zo. Sorry.
3: Net niet.
1: Jammer.
0: Next time. Love. Als je luisteren bent, kaap het nu. 0909-389-369. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Ik spreek met jullie. Het antwoord op Mokum is Amsterdam.
0: Hey! Amsterdam! Ja!

0: op mijn lach. Ik ben zo blij voor je. Gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd. Love. Mokum, Amsterdam. Noem de hoofdstad van de provincie Zeeland, Middelburg. Van wie is het nieuwe album Chameleon Trobi? Van welke rapgroep is quasi bekend Zwart Licht?
0: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Je gaat naar Jonathan Fraser. Ik hoop dat je er blij mee bent.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Chris Brown, a Young Thug, Go Crazy.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready too? Let's get it.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Ben je ready? H.H.

0: Hey, Tijkie weer, Tijkie.
1: Hey, heb je hem maar.
0: Blijft een mooie song, hij verveelt niet. Gisteren waren we aan het golven en er waren zo'n golf circuit daar zo. Bij Apkoude daar, zo Apkoude straat. Dus op een gegeven moment waren we daar, zo was best afgelegen. Dan heb je allemaal van die hokjes. En dan mocht je je eigen muziek kiezen voor in de cabine. Ja, je kent mij. Ik ben altijd pro mijn eigen playlist. Yeah. Dus we gingen dit opzetten. En je zag die andere mensen die in de andere cabines gingen ook zo'n hoop.
1: Ah, nice.
0: Tijkie.
1: Dat zijn effect op mensen.
0: Dus dat was leuk.

0: Ja man, new tunes toch, is wat we doen. New tunes van Joey 243, AJ Tracy, Russ Millions, Gims, King Promise, Taiki de Taiki en Roby. Ja, 30 van de heetste en nieuwste tunes gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System, zo heet die playlist. Nandolik Sound System op Spotify, ga hem checken en beseffen. Er is een nieuwe Champions League voor deze week. Een song die ik de hele tijd op repeat heb zitten. En ik zeg je eerlijk, Donna gaat blij zijn met deze. Because we're taking it to Congo. Fali Poepa.
1: Fali Poepa.
0: Ja toch. Ja toch.
2: Nando Champions League.
0: Maar geen grap in deze tune. Die featuring met Wizkid. Jam, let's get it.

0: it hot and keep it banging. Reskeezy, what you got?
1: Ja, mag NAC Breda hun verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overspelen of niet? De rechter doet daar vandaag uitspraak over. Dat hoor je zo.

0: special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day special. Karen White en complete band. The Mother's Day special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: het ultieme feestje. Neo en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
2: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
3: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
2: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Zometeen een overheerlijke Get Started mix van Miguel Heidel. Met het nieuws van NOS of Dreezy was poppin'.
7: Het Nationaal Monument op de Dam wordt flink schoongemaakt. Dat is nodig omdat het monument in Amsterdam was beklad met rode verf en het woord genocide. Vanavond is bij dit monument de Nationale Dodenherdenking. Een speciaal team van schoonmakers is druk bezig met het weghalen van de bekladding, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel.
8: Het woord wat geschreven was is inmiddels alweer weggehaald, het woord genocide. Maar er is nog steeds heel veel rode verf, zowel op de naald als op de halfronde muur achter de naald waar de tekst staat. Tegen de naald staat nu een steiger, want een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf is al heel lang bezig, al sinds vanochtend vroeg, om het schoon te maken.
7: Deze Amsterdammer zag vanochtend vroeg al verf zitten.
9: Ik kwam vanaf het Dambrak aangereden. Dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Vrijdag zijn ze er mee bezig geweest, zag er allemaal spikkerspan uit. Ja, en dan kom je en er staat allemaal rode verf zit erop gespoten. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
7: Het monument is afgezet met hekken. Eerder vanochtend deed de politie ook onderzoek. Burgemeester Femke Halsema zegt online dat ze het een ongelooflijk laffe daad vindt. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 gewonden gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde bij een kampeerplek aan een meer waar een feest bezig was met veel jongeren. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. De politie denkt dat er nog meer gewonden zijn. 1 of meerdere schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Er is nog niemand opgepakt. En de rechter doet vandaag uitspraak in het sportgeding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De voetbalclub eist dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat er een speler op het veld stond die eigenlijk niet in actie had mogen komen. Deze AD-journalist legt het nog een keertje uit.
10: Die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
7: NAC verloor de wedstrijd met 6-0. Als de club uit Breda gelijk krijgt, is de KNVB bang voor meer rechtszaken. In totaal zijn er 133 wedstrijden gespeeld waarin voetballers in actie kwamen zonder dat het mocht. Krijg je nog het weer? Een wisselvallige dag. Vanmiddag vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
11: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we...

0: en de NPO Luister-app.
1: Zometeen Party Gyal, right here in the morning show. Keep it hot and keep it banging. Ja man, begon mistig vanochtend. Wisselend bewolkt vandaag, kans op buien. Het wordt 17 tot 21 graden. Reskeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. Was poppin'.
2: Een man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man vastzat. Verslaggever Vincent van Rijn weet meer.
3: Nou, wat we nu weten is dat een man van 33 in het bezit zou zijn geweest van twee bijlen. Met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sigel. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Nou, en dat wordt gezien als een voorbereiding tot een aanslag. Dat zou zich allemaal hebben afgespeeld begin februari van dit jaar. Dus eigenlijk pas geleden. Maar er zijn nog niet zoveel details bekend. Bijvoorbeeld op wat voor manier hij dan een aanslag wilde plegen. Waar precies.
2: Mogelijk komen we vandaag meer details te weten. De eerste zitting tegen de man is straks om 11:30. Het Nederlandse bedrijf Oceanwide Expeditions onderzoekt of het inderdaad het Hantavirus is waaraan twee Nederlanders op een van hun cruiseschepen zijn overleden. Ook een derde passagier overleed. Zijn of haar identiteit is nog niet bekend. Twee bemanningsleden zijn ernstig ziek geworden. Nederland wil ze terughalen, maar daar heeft Kaapverdië geen toestemming voor gegeven. Het schip ligt nu daar voor de kust. Ook een Brit werd ziek. Hij is overgebracht naar de intensive care in Johannesburg. Het schip maakte een cruise over de Atlantische Oceaan van Argentinië naar Kaapverdië. En Nederland houdt vanavond om 8:00 2 minuten stilte. In het hele land zijn vanavond dodenherdenkingen, ook in Dronten. Daar was deze bloemenzaak ook druk mee, want de medewerkers maakten de bloemenkransen voor de dodenherdenking daar.
4: Er komt wel veel techniek bij kijken. Het is niet zomaar even bloemen erin steken. Maar ik vind het wel echt heel erg eervol en dankbaar om mee te mogen doen.
5: Nou, voor de krans hebben wij tussen de 25 en de 30 soorten die we gaan gebruiken. Hoofdzakelijk rood, wit en blauw. Dit jaar maken we er 6. Maar in het verleden hebben we er wel eens 25 gemaakt. Dus op een gegeven moment komen er meer bloemisten en dan moet het ook een beetje verdeeld worden. Voor ons jammer, maar wel heel logisch.
2: Ja, de bloemist maakte al tientallen jaren kransen voor de dodenherdenking in Dronten.
1: Fernando. Mr. Good Vibes Only at your service. Keep it hot and keep it banging.

0: Ja. Maak meer kans op tickets voor de belangrijkste awardshow van Nederland. 21 mei in AFAS Live, de Phonics Awards. Stuur Hitmachine in de NPO luisterapp als jij van mening bent dat je muziekkennis through the roof is. Als jij weet van, oh, die tune is ouder dan, nieuwer dan, dan dit, zus en zo. En dat je door kan gaan zodat je af bent. Laat het doorkomen, ja. Het is wel een uitdaging, want het kan alle kanten op gaan. Sommige mensen wachten gewoon totdat je gewoon de fout ingaat. Maar andere mensen, die pakken het aan.
1: Kijk, er kan er maar één winnen. Maar die krijgt wel gelijk 2 tickets. Dus dit is wel iets om mee te doen, hoor. Misschien moet je het goed maken met iemand. Misschien wil je op iemand indruk maken.
0: Hey.
1: Misschien wil je gewoon met een mattie gaan.
0: Hey.
1: Met je dochter. Oh. Met je zoontje.
0: Ah.
1: Dit is je kans, man.
0: Stuur Hitmachine in de NPO luister-app.

0: Casita!
1: Het is weer zover. We gaan weer Oprah Winfrey op je. We gaan tickets weggeven. Het is zover.
0: Ja man, we hebben er zin in. Hitmachine, dan moet je sturen naar de NPO luisterapp als jouw kennis on point is. Als jij weet welke tune ouder of nieuwer is dan. En dan kun je door en door en door. We hebben twee kandidaten. Tana en Bianca, good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Hey Tana, hoeveel ga je er goed hebben?
2: 4 hoop ik.
0: 4. Bianca, 5.
3: Ja. Hij mag het doen voor 5.
1: Nou,
0: oh, nee, ga jij?
1: Ja, Tana doet het voor 4, dus ga jij naar 5? Of zeg jij van, hij doet er 4?
3: Hij mag het proberen.
0: Oh Tana, what's on you? Tana, you ready?
2: I'm ready, let's go.
0: Oké, Tana, we beginnen met een track uit 2016, Boef met Lau.
4: Kijk wie dacht er aan mij, toen ik stond in de kou.
0: Is de volgende tune ouder of nieuwer?
5: Ja, we zijn die hele meneer. Je mening kan me niet schelen, meneer. Oude hitjes voor onszelf, nee, we delen niet.
0: Wat zeg je? Je zegt nieuwer.
1: Oh, nee.
0: Nee, man. Hele meneer is in 2013. Is ouder. Ouder dan. Dus dat betekent dat... Bianca. Je gaat naar de FedEx Awards. Lekker bezig. Gefeliciteerd.
3: Sorry voor die andere meneer.
0: Ja, al wat lief dat je nog medelijden hebt. Dat is love, man. Love. Alleen maar love. Tana, je kan blijven meedoen deze komende dagen. En 21 mei is het zover. Maar Bianca, jij hoeft er niks voor te doen. Alleen maar gewoon bellen en chillen. En het is je gegund.
3: Ja, nou, dit is wel mijn derde poging, hè. Dus ik heb gelukt.
0: Hey, drie man scheepsrechts.
6: Je baby man.

0: Latino gang, I love it, I love it, I love it. Gandalf, the greatest in the building. Gandalf,
1: what's poppin'?
0: Bro, ben jij goed in golfen? Kan jij golfen?
1: Ik zou wensen dat ik goed kon golfen, maar ik bak er helemaal geen knikker van.
0: Bro, nee, maar het kan niet erger zijn dan een mattie van mij. En ik ben heel slecht, hè. Ik ben gisteren gevraagd, ben ik met Curtis Fox, een mattie van me, zijn we gaan golfen met een paar vrienden. Maar je weet toch, ik dacht, nee, maar hoe moeilijk kan het zijn? Nou, ik sloeg letterlijk gewoon lucht. Die andere mattie van me.
1: Alleen die energy goed al van je richting golfen. Golf is denk ik echt een van de moeilijkste sporten om te leren.
2: Maar het lijkt niet zo, als je zeg maar van een afstandje kijkt, dan denk je, je moet gewoon een balletje raken. Juist. Het lijkt niet zo moeilijk.
1: Nee, je moet die swing controleren en zo. Jij dacht midget golf, daardoor dacht je het is makkelijk.
0: Nee, maar deze, bro, luister, mocht je nu op je Instagram zitten, ik overdrijf niet. Check mijn Instagram, is een mattie. Ik liet hem aan Donna zien, Donna ging ook dingen voor het lachen. Die guy, Fernando Hammer op Instagram, check het. Zeg maar, die guy, die mattie van Sjaap, ik hou van je en ik zit je niet te shamen. Maar bro, deze guy swingt met een overtuiging, maar hij mist overtuigen. Maar bro, maar echt, wacht, ik ga het je gewoon laten zien. Wacht, blijf praten. Wacht.
2: Oh, je gaat het gewoon live laten zien.
1: Oké, nou ondertussen komt Fernando naar mij
2: toe. Hij loopt nu naar Quincy.
1: Hij zit er zo diep in eigenlijk al.
2: Hij kijkt hier al naar sinds 7 uur 's ochtends.
1: Oké, ja, ik zie nu dat inderdaad zijn mattie die staat. Zijn hoofd wordt steeds heter en hij blijft gewoon de hele tijd misslaan. Ja, deze jongen, hij denkt ook dat hij iets raak slaat, maar hij slaat volledig mis. Ja, dit is wel echt, ja, het is heel treurig. Maar golfen, ja, dat is echt een hele lastige sport. Het is een lastige sport.
2: Misschien doet daarom al die rijke mensen het, omdat het moeilijk is.
0: Ja, ja.
2: Dus je moet jezelf weer opnieuw laten zien.
0: Ja, maar echt, en dan sloeg ik hem uiteindelijk, ging iemand 10 meter vooruit.
1: Ja, maar dat is het. Het is echt, het is moeilijk.
0: Oh man,
1: het is
0: voor alle mensen die golfen, shout-out aan jullie, man.
1: Wat is een sport waar je wel goed in bent?
0: Ik ben goed in karten.
1: Oké, okay. Ik hoor hier een challenge.
0: Nou ja, veel mensen die goed zijn in kart gaan uiteindelijk Formule 1 rijden.
2: Oké, okay, let's go.
0: Maar ik vind kart echt
1: leuk. Ik hoor een challenge.
2: Oh.
1: Ik daag jou uit.
0: Ja, wat een challenge.
2: Oké, vertel.
1: Bij mij om de hoek zit Silverstone.
0: Oh ja.
1: Dat is de kartbaan.
0: Oké.
1: Jij en ik gaan tegen elkaar.
0: Want Donna gaat ook mee.
2: Hey.
0: Donna gaat zeker mee.
2: Oké, ik word scheidsrechter, ja?
0: Jij gaat ook meerijden.
2: Hoezo moet ik ineens meerijden?
0: Gewoon, we going in.
2: Ja, maar dan word ik weer tussen ingeklemd.
1: En de verliezer moet trakteren op uit eten.
2: Oké, ik ben scheidsrechter.
1: Ga je de challenge aan?
0: Bro, ik ben daar.
1: Oké, let's go.
2: Ik ga
1: we gaan deze realiseren.
0: Silverstone is gonna be different.
1: Ja,
0: man.
1: Maar ik ga ze wel bellen van wij moeten echt samen op die baan zitten.
0: Ja,
1: want,
0: toch?
1: Weet je toch? Dit is next level shit.
2: Let's ik go, ga al zo'n racepakje aanschaffen.
1: Ja,
2: gewoon,
1: ja, en met die vlag.
2: Ja, met die vlag.
0: Ja,
2: die vlag.
0: Ja, echt leuk vinden. Nee, maar ik wil Don ook zien. Heb je wel eens gedaan?
2: Ja, maar echt toen ik kind was.
1: We doen 2 maps. We doen 1 keertje Donna erbij. Dan kunnen we een beetje inkomen, een beetje rijden. In die tweede map gaan we gewoon 1-op-1. Pat.
0: Pat.
2: Oké, ik ben down. En dat zul je zien, ik win.
1: Anyways, tijdens Rewind geen kartnummers. Nee. Gewoon andere lekkere throwbacks. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Taste the tropics, toast with ginger. Ginger drinks, een moderne twist op de traditionele Surinaamse gemberdrank. Gemaakt van pure, verse gember uit Ivoorkust. Gemengd met kruiden en natuurlijke fruitsmaken. Zonder prik, vol van smaak. Ontdek ginger op gingerdrinks.com.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via MEG.

0: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Met zometeen muziek van Frenna, maar ook Chris Brown en Lil Wayne ga je horen. En afgelopen weekend, mijn zaterdag was zo prachtig. Alleen in de avond kreeg het een compleet andere wending. Wat er is gebeurd, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goedemorgen.
6: Goedemorgen. Politici zijn boos over de bekladding op het Nationaal Monument. De rode verf op het monument op de Dam in Amsterdam heeft veel losgemaakt bij ze. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Minister van Defensie Jesselgus vindt het totaal respectloos en onacceptabel. En burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad.
7: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
6: Op het monument was met rode verf onder meer het woord genocide geschreven. Alles wordt nu schoongemaakt. Vanavond om 8 uur is de nationale dodenherdenking en worden bij het monument kransen gelegd. In de rechtbank in Den Haag begint de zaak tegen een man die een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia zou hebben voorbereid. Verslaggever Noortje Deutkom is bij de rechtszaak en weet meer.
8: De verdachte, dat is een man van 33, die had in ieder geval een paar heel opmerkelijke items. Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad.
6: De verdachte is niet aanwezig tijdens de zaak vandaag. In Utrecht rijden er vandaag bussen met een nieuwe dienstregeling. Er rijden 11% minder bussen van busvervoerder Transdev. Dat doen ze omdat de dienstregeling een zootje was afgelopen maanden. Veel bussen kwamen te laat of vielen uit. Zodat er nu dus minder bussen rijden, komen er meer bussen beschikbaar voor de lijnen die wel rijden. En ook wordt de werkdruk van chauffeurs verminderd. Daarmee zou de dienstregeling betrouwbaarder moeten worden. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een bijzondere vondst gedaan tijdens een verhuizing van het archief. In een doos is een schat aan verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verzetstrijder Wim Ozenburg was de eigenaar ervan. Het gaat om valse stempels, voedselkaarten voor concentratiekampen, blanco persoonsbewijzen en briefjes waarmee je tijdens de avondklok over straat mocht. Het materiaal zal aan de organisatie geschonken worden die zich inzet om de geschiedenis van het verzet levend te houden. Krijg je nog wat weer? Een wisselvallige dag. Vanmiddag vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
9: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
5: Quincy. Frenna is onderweg, maar is Chris Brown, Lil Wayne en French met Loyal. Your city.

heeft voor mij het noodlot toegeslagen. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ciao tutti, buongiorno, een hele goede morgen. En terugblikkend op het afgelopen weekend was ik op pad met mijn vrouw, broertje en schoonmoeder.

jaren sloeg opeens het noodlot toe. Ajax speelde namelijk 2-2 tegen PSV. En misschien weet je het nog, misschien niet. Ik mag pas weer naar de kapper als Ajax 5 wedstrijden achter elkaar wint. En om de belangen even uit te leggen. Er moest gewonnen worden van PSV om op 3 wedstrijden te zitten. Maar door het gelijkspel van Ajax tegen PSV staat de challenge weer op 0. En waarom is dit nou zo diep treurig? 1. Je bent teruggezet naar 0 wedstrijden. Maar 2. Het is niet meer mogelijk dit seizoen. Dit seizoen kan Ajax niet meer 5 keer achter elkaar winnen. Waardoor we gewoon automatisch al naar het volgende seizoen toe gaan. En voordat ik de kapper zie, is het dus gewoon minimaal oktober. Minimaal oktober. Dat is gewoon echt, ik kan het niet anders uitleggen, diep kloten. Ik kan ergere termen gebruiken, maar dit is diep kloten. En vaker heb ik ook de vraag gekregen van Quincy. Het lijkt alsof je haar niet groeit. Nou, ik kan jou echt vertellen, mijn haar groeit. Maar morgen gaan we het daarom ietsjes anders aanpakken. Ik heb een collega van mij gevraagd van, joh, zullen we mijn haren gaan uitkammen? Dan kunnen mensen gaan zien hoe lang mijn haar op dit moment is. En wat mij nog te wachten staat, zeg maar. Dus morgen zeer zeker intunen tijdens Rewind. Want dan gaan we daar gewoon veel meer mee doen. Voor nu zou ik zeggen, ik moet hier even van bijkomen. Ik moet hier oprecht eventjes van bijkomen. Ik vind het echt klote nieuws. Dus laten we snel de muziek ingaan. Nio, die was sick van de love songs. Ik ben op dit moment gewoon zo sick van Ajax. Ik kan niet anders zeggen.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem dan dus zometeen hoort en jij denkt bij jezelf, Quincy, ik weet echt de juiste antwoorden, zoek niet verder. Dan kan je naar de NPO Luisterapp toe gaan en die aan mij laten weten. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met de Funnix Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Funnix sokken. Dat als ik in de studio in Amsterdam zit, ik kan jou in Rotterdam zien. Trust me, zo mooi paars zijn die sokken. Maar goed, voordat je ze kan winnen, eerst goed meeluisteren. Dit is namelijk de Morning Mashup.

0: Ketchup.
1: Ja, ben je goed wakker na de vakantie? Weet jij welke twee tunes ik gemixt heb tot één tijdens deze mashup? Kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Zeg je, Quint, zoek gewoon niet verder. Dit zijn de juiste antwoorden. En ben je de eerste die die heeft toegestuurd? Dan ga je naar huis met die Phonix sokken. Zou zeggen, haast je naar de Phonix app. Wow, ik zei gewoon Phonix app, dat is lang geleden. De NPO-luisterapp, daar moet je naartoe haasten. En laat de juiste antwoorden weten. Misschien ben jij Phonix sokken rijker. Ondertussen door je speakers. Laten gaan. Monica Geuzer.

0: Boodschap.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat die ik dus heb gemixt tot één tune. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Inmiddels zijn er aardig wat appjes binnengekomen in de NPO Luisterapp. Daar gaan jij en ik zo meteen induiken. Alleen voordat het zover is, misschien ben je nu pas ingetuned en zeg je Quinn, ik heb hem nog niet eens gehoord. Nou, dan ga ik hem gewoon nog één keertje voor je draaien.

0: Shop.
1: Damien die zegt, ik heb No Air gehoord samen met Pon de Replay. Ik kreeg een berichtje van Sibel die zegt, Love Me JJ en No Air. En Lisa die zegt No Air en die zegt ook nog Essence van Whiskey and Thames. Vraag ze alleen, wie heeft het juist?

dat natuurlijk ook. Betekent dat Sibel de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met de Phonics sokken. Een dikke shout-out naar jou, Sibel. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen in de NPO-luisterapp. Alleen de eerste, die kan de snelste zijn en er vandoor gaan met de prijzen. Niet getreurd, morgen ben ik bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wie weet win jij dan wel gewoon die Phonics sokken.

met Cardi B, Finesse tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent deze maandag. Weekend kan misschien zwaar zijn geweest, dus ik ga je echt bij de hand nemen. Zometeen heb ik een tune klaarstaan. Qua titel zou je denken, hé, is dat niet Nelly samen met Kelly? Maar nee, het zijn twee andere artiesten. Wie het zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst Lil Kleine door je speakers. Dit is Fashion Week. Phonics.

0: My Boo van Dior en Kaya Imani. En dus niet van Nelly en Kelly Rowland. Zometeen meer heerlijke tunes om je ochtend verder mee op te starten. Wat dacht je van Bessel, Rosalia en Raul Alejandro? Ik zie ook nog Broederliefde voor je klaarstaan. Kortom, het gaat super heet worden. En elke donderdag of vrijdag komt er heel veel nieuwe muziek uit. Nederlandse bodem is er een tune uitgekomen die gesampled is van een van Wiz Khalifa's grootste songs. Alleen welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, een bedrijf heeft een bod gedaan op veilingsite eBay. Maar er is wel iets opvallends aan deze move. En die hoor je zo.

0: feestje. Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.

0: Bijse gember, kruiden en natuurlijke fruitsmaken. Zonder koolzuur, puur genieten. Nieuwsgierig naar alle 10 smaken? Gingerdrinks.com.
1: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi.

0: nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
3: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
4: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
3: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Nederlandse bodem is er dus een tune uitgekomen afgelopen vrijdag die gesampled is van één van Wiz Khalifa's grootste song. Welke het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3.
1: Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een hantavirusuitbraak is.
0: Ik ben helemaal... Ja, sorry Rens, het spijt me.
1: Foei. Ja, nee, we gaan. Ja. En het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 stierven, ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
2: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
1: De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt of ze de zieke mensen van boord kunnen halen. De Amerikaanse videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $5,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Om de koop van eBay te kunnen betalen moet GameStop $20 miljard lenen. Als de overname doorgaat, wordt eBay meteen opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. De Amerikaanse videogamewinkel heeft de afgelopen jaren in de VS veel winkels moeten sluiten. En in Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
3: Het was alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden tot bijna een terugzet naar zee. Maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen. En we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
1: Waarschijnlijk is er iets met het dier aan de hand. En daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voordat ze hem terug de zee induwen. SOS Dolfijn zegt tegen RTL Nieuws dat de dolfijn is uitgedroogd. Krijg je nog wat weer? Een wisselvallige dag. Vanmiddag vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
0: Quincy. Maak me niet heten zonder weg. Eerst even voor Bessel van Rosalia. Oh.

natuurlijk niet over die groene toeters waar hij elke dag de rook van uitblaast, maar over nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag deed ik tijdens jouw Phonics X-Chart een rondje langs de velden om te checken welke tunes jij moet beseffen en potentieel ook nog eens in de hit.

Ja man, shout-out naar Topperig en Rits voor deze tune, Queen Treatment. Alleen de kenner, die herkent natuurlijk ook meteen een sample in deze tune die van Wiz Khalifa zijn grootste solo-tune is en hij ook mee doorbrak. Jij en ik stappen in Wiz Khalifa's Dodge Challenger en reizen terug richting 2010 voor Black & Yellow tijdens Rewind op Funny.

Vanessa Fante met After Party tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze hits je wel een beetje doorbrengen tijdens je werkdag. Dus toch even wat lekkerder gaat. Dat is wel de bedoeling. Het is al bijna 11:30. Eerste gedeelte van je werkdag zit er dan bijna op. En dan is het natuurlijk tijd voor Bakkie Bizar. Jij kan weer gaan raden wat voor bizar verhaal, wat het antwoord daarop is. En het gaat over een auto die 2 keer staande is gehouden. Hoe het zit.

Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan jij zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ik zal zeggen, pak hem er vast bij, kan je zo meteen lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet te hydrateren en even je benen gestrekt. Ik bedoel, je hebt hard gewerkt. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar het kleine plaatsje Maashorst in Brabant. Daar is namelijk een meneer aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij weigerde de ademanalyse en moest daarom zijn rijbewijs inleveren. Moet je nagaan, de volgende dag zagen ze dezelfde auto weer rijden en hebben ze hem weer staande gehouden. De vraag aan jou is alleen, wat troffen ze bij die aanhouding aan? Antwoord A, hij was weer beschonken en wist helemaal van niks. Antwoord B, hij had dit 50 kilo aan blokjes coke mee. Of antwoord C, hij had een pruik op en deed alsof hij iemand anders was. Hey, welk antwoord denk jij dat goed is? Antwoord A, hij was gewoon weer beschonken en hij wist van niks. Antwoord B, hij had dit keer 50 kilo aan blokjes coke mee. Of antwoord C, hij had een pruik op en deed alsof hij iemand anders was. De NPO Luisterapp, die staat voor je open. Daar kan je een antwoord indroppen waarvan jij denkt dat die juist is. Gaan we er zo meteen samen naar kijken. In die tussentijd zou ik dus zeggen, sta eventjes op. Strek eventjes je benen. Haal een kopje thee, kopje koffie. Dan ga je link zo meteen verder inzoomen op dit verhaal.

crazy, you know?

0: Brown met Woo Baby. En wat is er toch weer bij die aanhouding voor de tweede keer?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes, sir. Wat troffen de agenten in Maasworst aan bij het

0: houding moet wel heel goed zijn, want je hebt nog een tweede gedeelte van je werkdag te gaan. Dus come on, you got this. Inmiddels NPO-luisteren volgestroomd met antwoorden. Kreeg als eerst een spraakbericht binnen van Nelly.
1: Goedemorgen Gilly, even reageren op die kwestie van Bucky Bizarre. Het was de laatste, het was C. De politie hebben hem aangetroffen met een pruik op. Bye bye, ciao ciao.
0: Nelly, voordat we verder gaan, Gilly. Ho ho ho ho ho, hey, je luistert gewoon naar Quincy hè. Kom maar nou, hoe kan dit? Hè? Dat is ook een Bucky Bizarre eigenlijk. Zit inmiddels al een half jaar op de show. Ja, toch? Maar goed, we vergeven het je. We zijn vergevingsgezind. Ik kreeg ook nog een spraakbericht binnen van Dogla.
2: Yo, Quina. Oh, is toch Brabant? Onder de rivieren. Daar zijn ze niet zo slim, hè.
0: Wow.
2: Alle drie kunnen waar zijn bij hem. Maar ik ga toch voor die pruik. Ik probeer voor die pruik. We gokken op die pruik.
0: Wauw. Dola, ik denk dat we wel ietsjes meer liefde de NPO-luisterrap in moeten sturen, hoor. Come on. Vanmorgen verwacht ik even een liefdespraak-memo. Tosca die zegt ook antwoord C. Het is puur al grappig om over na te denken of het nou waar is of niet. Ruby, Petra en Tamara onder andere, die sluiten zich hier ook bij aan. Ja, dat betekent eigenlijk dat iedereen wel een beetje op die antwoord C-motion is. Hij klinkt ook wel... Dat is wel het grappigst. Die andere twee zijn eigenlijk best wel heftig, toch? 50 kilo aan coke mee hebben, antwoord B. Antwoord A, weer beschonken van niks. Ja, dat is toch wel pittig. Dat is toch wel pittig. Maar het juiste antwoord tijdens Bucky Bizarre van vandaag is inderdaad antwoord C. De beste man had een pruik op en deed alsof hij iemand anders was. Hij probeerde gewoon niet herkenbaar te zijn met een grijs-witte, langharige pruik. Wat voor boete deze man heeft gekregen, dat is niet duidelijk. Maar deze man, hij maakt wel mijn maandag. Dat je dan toch nog... Ik vraag me dan eigenlijk ook, als ik nu hardop nadenk, had hij die pruik al thuis liggen? Of dacht hij van, mijn rijbewijs is ingenomen, ik ga nu een pruik fixen en daarmee rondrijden? Dat je daar überhaupt ook op komt, dat fascineert mij dan toch wel weer. Morgen in ieder geval weer een nieuw bakkie voor je klaarstaan. Iemand of iets wat voor de deur van iemand stond. Nou ja, wat of wie dat was, dat is natuurlijk voor morgen.

0: dood. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: Kanye West met Power. Zometeen heerlijke tunes voor je klaar om de middag mee op te starten. Onder andere Joe en Abigail Johnson ga je horen. Maar ook de nummer 1 uit de Phonics X-chart. En precies 2 jaar geleden barstte er een bom. Helemaal gek. Wat er was gebeurd, hoe het allemaal in elkaar stak, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en op 3. Een hele goede morgen nog. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam is opgeëist. Je hoort straks door wie.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
10: Heerlijk de middag zometeen opstarten met onder andere Cho en Abigail Johnson. En 2 jaar geleden waren we live getuigen van een wereldwijde beef. Hoe het allemaal in elkaar steekt, daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag.
11: Goedemiddag. De bekladding op het Nationaal Monument is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is vanochtend besmeurd met rode verf. Ook was onder andere het woord genocide in rode verf erop geschreven. De actie is dus opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. De politie is op zoek naar 3 verdachten. Ze zouden op de fiets zijn gevlucht. Schoonmakers zijn druk bezig het monument te poetsen. De verwachting is dat alles op tijd schoon is voor de herdenking vanavond. En die kan je vanavond bekijken en luisteren via de website van de NOS, NPO 1 en NPO Radio 1. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk in Den Haag eind vorig jaar worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De politie achtervolgde een auto die te hard reed, gaf ze een stopteken, maar de auto reed door en crashte. 3 jonge mensen kwamen daarbij om het leven. Een 4e inzittende raakte gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een flat. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beeld is te zien dat een paar verdiepingen zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het gebouw staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van de Russische regering. En alle natuurbranden van afgelopen week zijn onder controle, na dagenlang blussen en een weekend met wat regen. Toch houdt de brandweer de situatie scherp in de gaten, omdat op veel plekken de grond nog heet is. En de hoop is daarom dat er komende tijd meer regen valt.
12: Zeker als er regen valt, dan gaat dat helpen om het gevaar terug te dringen. We zien wel dat bij de grote branden die er geweest zijn, de warmte echt diep in de grond zit. Dus voordat die warmte weg is, dan heb je echt nog wel wat regen nodig. Voordat de echte droogte weg is, heb je nog flink wat regen nodig. Noorden en westen van het land gaat heel weinig regen krijgen. Dus in die gebieden is dat risico nog maar heel beperkt afgenomen.
11: Vorige week braken er meerdere branden uit in oefengebieden van Defensie. Krijg je nog wat weer? Later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land, met kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig, flink kouder ook en een graad of 12.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
10: Nummer 1 uit de Funix X-chart hoor je zo. Eerst Ik mis je van Cho.
13: Your

meisje. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: Furadi met Ping. En 2 jaar geleden waren we live getuige van een wereldwijde beef.
1: Funnics Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Het was de periode waar we allemaal een kant moesten kiezen. Je kon zeg maar niet de gulden middenweg kiezen. Het was of Team Drake of ben je toch Team Kendrick. En het eerste wat bij mij opkwam was, is het inmiddels alweer 2 jaar geleden dat dit heeft plaatsgevonden? Voor mijn gevoel voelt het echt zeg maar als de dag van gisteren. Maar goed, nu kunnen we terugkijken op een beef die de geschiedenisboeken in is gegaan. We hebben natuurlijk Tupac versus Biggie gehad, 50 versus Ja Rule, Nas versus Jay-Z en dan nu dus Drake versus Kendrick. En deze mannen, ze waren ready, de messen waren geslepen. Want als er een track werd gedropt, was er binnen 24 uur eigenlijk wel gewoon een respons. Het was echt, ja, ik zou zeggen hard tegen hard, maar eigenlijk nog wel een niveau voorbij hard. Toch? Ben je dat met me eens of niet? Met Not Like Us kwam er wel echt een einde aan de beef. Alleen, het bracht mij bij de vraag, waar is het nou eigenlijk begonnen? Dat ga ik jou dus zometeen laten horen, want ik heb het natuurlijk voor je klaarstaan. Maar eerst duiken jij en ik nog de muziek in. Night Away van A1, J1 en Tion Wayne hoor je zo. Here's Where Do We Go, Ira Starr.

0: Prenna, en wat was het begin van die Drake versus Kendrick beef?
1: Phonics Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Met Quinn. 2 jaar geleden zaten jij en ik midden in die beef. Was je team Kendrick of team Drake? Dat kon je natuurlijk toen niet onder stoelen of banken steken. Je moest kiezen. Alleen belangrijker werd het op een gegeven moment. Ja, waar is dit nou toch eigenlijk begonnen? Hoe zijn we hier nou in terechtgekomen? Nou, eerst was eigenlijk alles nog helemaal goed tussen hun. Hè? Drake en Kendrick, ze hadden ook nog zelfs samen een song. Poetic Justice, Buried Alive, The Interlude. Die stond op het album van Drake. Maar dat veranderde eigenlijk allemaal na de tune Control van Big Sean uit 2014. Waar Kendrick in een verse het volgende zei.
3: Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas.
0: Hij wil ze dus gewoon allemaal murderen. En in de jaren daarna waren er gewoon subtiele disses naar elkaar. Totdat het echt begon. En dat gebeurde toen de volgende tune die ik voor jou klaar heb staan werd gedropt. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat dit een beef teweeg zou brengen. Maar ik denk dat Kendrick Lamar een beetje als Michael Jordan dacht. It's getting personal.
4: First person shooter mode. We turning your song to a funeral. To them niggas that say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the 3, not the 2, I'm the UNO.

gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er bestaat een hele grote kans dat jij wat energie nodig hebt. Het weekend zit er weer op. Je bent weer aan de bak gegaan. En ja, dan kan je zomaar zeggen, Quinn, ik moet even wat extra energie krijgen. Alleen welke tune kan ervoor zorgen dat jij dat gaat krijgen? Dat kan je doorsturen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak die erbij en laat het mij weten. Ik zou persoonlijk altijd goed gaan op een lekkere Burna Boy tune. Maar ik kan me voorstellen dat jij misschien op iets anders heel erg goed gaat. De NPO Luister-app is the place to be. Ik zou zeggen, drop jouw favoriete tune erin die energie voorziet voor jou. Je weet, hoor je hem zo meteen tijdens...

0: Rewind op Phonics. Het is inmiddels 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je goed in de energie gaat komen. En Gino, vertel het maar, wat is die eerste tune?
1: Ja, bijna 12:15. Weet je wat? Speciaal voor jou. Gooi maar een Burna Boy erin. On the

0: En ondertussen is Chris en Fruitig bij me aangeschoven. Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag, Quincy.
0: Lojo, je hebt je haar gedaan. Ik mag nu naar de kapper. Vind ik een klein beetje jammer.
1: Zeg je nou dat ik lekker uitzie?
0: Jij sowieso. Jij sowieso. Weet je, ik heb veel liefde om te geven, dus die krijg je. Die kan je in je zak steken.
1: Nou, dankjewel.
0: Ben ik nog steeds middelmatig?
1: We werken eraan. We werken eraan.
0: Ja, hij krijgt het niet over zijn hart. Wat heb je zo meteen in de show, Chris?
1: Nou, ben jij een gierig iemand? Even eerlijk.
0: Ik ben niet gierig. Nee, zeker niet.
1: Nou, ik ben benieuwd, hè. Waar ben je voor jezelf heel gierig om, maar bij andere mensen heel gul? Wat is dat bij jou?
0: Ik denk dat als ik voor mezelf op pad ga om bijvoorbeeld te shoppen, dan kan ik best wel echt in de basics zitten. Maar als ik weet dat bijvoorbeeld
1: is
0: jij
1: ook
0: jarig
1: te zien, inderdaad, ja. Oh. Ga door.
0: Deze gozer. Als ik iets bijvoorbeeld voor mijn vrouwtje haal, voor verjaardag van anderen, dan kan ik eigenlijk juist weer wat meer uitpakken.
1: Ah.
0: Zo zit ik wel een beetje in elkaar. Ik koop niet snel een shirt van 50 euro bijvoorbeeld. Die voor mij is gewoon 2 tientjes, 3 tientjes.
1: Ja, dus daar 2 euro kan ook.
0: Hey, bro, ben je echt zat?
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: feestje. Neo en Eken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
0: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
3: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
4: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
3: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De rechter heeft een einde gemaakt aan de paspoortgate. NAC Breda heeft net het kort geding over het gedoe met de nationaliteit van Dean James verloren. Die speler van Go Ahead Eagles stond op het veld tijdens de wedstrijd tegen NAC, maar had helemaal niet mogen spelen omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft opgegeven. En ook had hij nog geen werkvergunning, die je wel moet hebben als je geen Nederlander bent. Ja, de uitspraak is goed nieuws voor voetbalbond KNVB, want als de rechter NAC in het gelijk had gesteld, had misschien 133 wedstrijden overgespeeld moeten worden. Bij al die potjes deed ook minstens één speler mee zonder de juiste papieren. De politie is op zoek naar drie mensen die vanochtend het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad. Op camerabeelden die het Parool heeft is te zien hoe het drietal met blusspuiten het monument onderkalkt met rode verf. Ook schreven ze de tekst genocide. Verslaggever Marjolein Hogevorst weet meer over die daders.
1: Deze actie is inmiddels opgeëist door een pro-Palestina-organisatie. Palestine Action Amsterdam heten ze. En ze zeggen dit gedaan te hebben omdat ze de herdenking van vanavond hypocriet vinden. Omdat er nog altijd een genocide gaande is waar volgens hun te weinig aandacht voor is. Het is niet helemaal een onbekende club. Ze hebben al eerder bekladdingen opgeëist. Bijvoorbeeld die van afgelopen zomer hier tegenover op het paleis op de Dam.
0: En Amsterdammers die die bekladding vanochtend zagen zijn er heel duidelijk over.
2: Verdriet, schaamte en zeer respectloos.
3: Ik begrijp de emoties, maar je moet dit niet op monumenten doen. Sowieso moet je van kunst afblijven. Dat vind ik echt heel jammer. Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
0: Ja, die schoonmakers gingen na die bekladding inderdaad snel aan de slag. Op een livestream is inmiddels te zien dat het Nationaal Monument op de Dam weer bijna helemaal schoon is. En Travis en Ron zijn waarschijnlijk nog steeds aan het bijkomen van een horror surftocht. De twee vrienden maakten een tocht van 30 kilometer langs de Californische kust. En opeens ziet Travis dat Ron achtervolgd wordt door een flinke haai. En dat gaat minutenlang door. Luister maar.
4: Oh my god, het gaat voor je! Run! Go! What the fuck? Don't stop! Go, go, go!
0: Ja, uiteindelijk houdt die haai het voor gezien en zijn Ron en Travis met de schrik vrijgekomen. Gaan we even naar het weer toe. Later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land, met ook kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw wisselvallig. Het wordt dan ook flink kouder bij een graad of 12.
5: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: hoort ze allemaal zometeen door je speakers hier op Phoenix. En je zou denken dat A&R's van labels de hele dag bezig zijn met het koppelen van de ene artiest met de andere. Maar bij Distinct en Morad ging dat echt totaal anders. Hoe dat ging, gaat hij zo meteen vertellen na deze.
1: New music. Nieuw op Phoenix.
2: Que doe filet. Rihanna.

0: faccio. Wow! Yo, fammi faccio ora!
1: Ik vind het super mooi om hier te staan.
2: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1.
3: Jade Lawrence,
2: Brenna,
3: Distinct,
2: Zoe Tauran,
3: Broederliefde,
2: Zo,
3: en nog veel meer.
2: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Ali, Ronnie Flex en Kai Imani met Love. Ja, echt een samenwerking die eraan zat te komen, toch? Chris. Net als dat je vorig jaar bijna niet je socials kon openen, of je zag ergens wel een comment van hey, wanneer komt er weer een Distinct en een Mora track? We hebben een nieuwe collab nodig. Nou, die link-up is gekomen, maar de vraag is nu, hoe is deze in beweging gekomen?
1: We spraken ook al lang, alleen soms komen de dingen op de juiste timing. Nu, ik stuurde hem, ik zei van, yo, fuck dat. Laten we studio ingaan. We waren in Barcelona samen, we hebben 3 songs gemaakt samen. Eén daarvan was die RS6. Gewoon een beetje gechilled in de studio, heel natural. Gewoon weer via WhatsApp hebben meeten. Dus ik heb niet echt een gekke story of zo.
2: Gewoon normaal. Man.
1: Alles gaat gewoon heel natural. En zo worden de beste poko's gemaakt, bro. Daar geloof ik zelf in. Ik geloof niet als een label met die label connect. De 2 artiesten moeten het graag willen.
3: Yo, Distinct hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: een ander.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on? Mic check.
0: Ik moest daar toevallig van het weekend over nadenken toen ik boodschappen deed. Ik moest ook gelijk denken aan die track waar jij en ik vandaag induiken met de linecheck. Want ja, Lijpen zegt natuurlijk in de track Vallende Club samen met Ronnie Flex, Jandro, Cartier en Lijpen, zegt hij dus dit.
3: Ik ben op Saaf, ik kan niet zonder.
0: Ik ben op Saaf en ik kan niet zonder. Ja, ben je ook zo op je Saaf als je gierig bent voor jezelf? Ik ben die guy, ik zeg het heel eerlijk. Kijk, ik woon alleen, hè? Ik hoef voor mezelf echt geen aanmerken boodschappen te doen. Ik vind het prima om een rug te breken om bij de onderschap te komen, om wat geld te besparen. Of als je het hebt over 130 op de snelweg. Oké, na 7 uur pas dan, hè. Dat doe ik ook niet echt aan. Weet je wel, die paar minuten waardoor je eerder op locatie bent, terwijl je letterlijk en figuurlijk je tank hebt weggegast. Nee, in deze economy, ik ben gewoon op mijn rust, hoor. Terwijl, als ik het voor een ander moet regelen, is het een no-brainer. Ik had nog net geen caviar, zalmtataar in huis uit Dubai. Zeg maar wat je wil, de loper is er nog. Dat is gewoon een understatement. Maar voor mezelf, ik weet niet wat het is. Ben ik echt kapot gierig. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dit bij jou? Waar ben je nou echt gierig om voor jezelf, terwijl je het voor iemand anders zonder nadenken zou betalen? Ben nou benieuwd, hè? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Wat is gierig voor jezelf, maar betaal je zeker voor een ander?

zitten. Hoe doe je dat? Ja, door gierig te zijn voor jezelf. Ja, ik heb dat heel erg met als ik boodschappen doe, ik haal nooit aanmerken. Hè? Ik buk gewoon tot die onderste schap om het goedkope spul eruit te halen. Want ja, het smaakverschil vind ik niet zo heel belangrijk, zeg maar. Maar als ik bezoek heb, hoe ik aanmerken ga halen, weet je wel. Zo steek ik in elkaar. Maar hoe heb jij dat? Hoe doe jij dat? Ben je gierig voor jezelf, terwijl je voor een ander denkt van, nou, ik zou het wel gaan betalen? Iman die zegt, ik stel al maanden uit om nieuwe AirPods te halen, terwijl mijn linker oortje het half doet. Maar als een vriendin zegt dat ze oortjes nodig heeft, bestel ik meteen een nieuwe set voor haar. Hey, Iman, jij bent echt een goede vriendin. Ja, ik ben ook op zoek naar vrienden die dat voor me doen. Eens even kijken. Rashid die zegt, ik loop al een jaar met een gebarsten telefoon. Ik denk elke keer, ja, kan nog wel. Maar als mijn bro zegt dat zijn scherm kapot is, stuur ik hem direct een link om een nieuwe te halen. Ja, dat is nou echt love. Ik heb dat ook trouwens. As we speak, kijk naar mijn telefoon. Ik moet echt wat doen aan die gebarsten ding. Eens even kijken. Wat nog meer? Aisha die zegt, ik bestel voor mezelf nooit desserts. Denk altijd niet nodig, maar als ik met iemand ben, zeg ik meteen, neem me nog iets lekkers. Dat is zo herkenbaar, maar dat is ook, los van hè, dat het geld kost, een soort van gezelligheidsding, toch? Eten is nou eenmaal gezellig. Daar hoort

0: Meisje, Neil en Eken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
6: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
8: Volg jij ons ook al?
9: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunixFM.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funix-kanalen.
12: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
13: Ik ben van school afgetrapt.
14: Hoe ga je ouders dit vertellen?
13: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
15: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
16: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
17: Ik doe toch mijn fucking best!
12: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het gaat om een man en een vrouw van 69. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde dodelijk slachtoffer, maar daarover is weinig bekend. Een andere passagier werd ernstig ziek. Bij diegene is het Hanta-virus vastgesteld. De wedstrijd Go Ahead Eagles tegen NAC wordt niet overgespeeld. NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. Het balletje begon te rollen na nieuws over Go Ahead-speler Dean James, zegt verslaggever Arno Vermeulen.
1: Die kwam uit voor Indonesië en was daarmee zijn Nederlands paspoort eigenlijk verloren. Alleen dat wist hij niet en dat wist niemand in het voetbal dat het zo ging. Als je geen Nederlander bent en je speelt betaald voetbal, dan moet je een werkvergunning hebben. Die had hij niet, dus hij had niet mogen spelen. Dus vroeg NAC om die wedstrijd te schrappen bij de KNVB. En toen zei de KNVB, dat gaan we niet doen. Dat verzoek werd afgewezen.
0: En zoals elk jaar is bij de Nationale Dodenherdenking vanavond een gedicht te horen. Vlak na de 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam. Milan is 16 en hij gaat zijn zelfgeschreven gedicht vanavond voordragen. En hij weet heel goed wat hij daarmee wil bereiken.
2: Ik denk dat we niet moeten vergeten hoe kostbaar onze vrijheid is. Want de dingen die wij hier normaal vinden, die zijn niet overal normaal op dit moment. En zijn ook niet altijd normaal geweest hier in Nederland. Dat wij hier zo aan het zeiken zijn over de benzineprijzen. Terwijl de oorzaak daarvan, dat is een heel heftig conflict natuurlijk.
0: En Milan lijkt niet echt zenuwachtig voor vanavond. Hij heeft er vooral veel zin in. Maar hij gaat zich nog wel een beetje voorbereiden.
2: In ieder geval dat ik de tekst gewoon uit mijn hoofd ken. Dus dat ik daar niet nog moet zoeken wat ik precies had opgeschreven. Maar voor de rest ga ik me eigenlijk niet echt heel bijzonder voorbereiden of zo. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik zie het wel.
0: De Nationale Dodenherdenking is vanavond vanaf 7:15 te zien op NPO 1. Ook nog weer voor je later vanmiddag en vanavond. Flinke buien verspreid over het land. Met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op Bevrijdingsdag opnieuw wisselvallig. Dan ook flink kouder bij een graad of 12.
3: Luister deze week naar Phonics. En maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
4: Met de track die genomineerd is voor een Phonics Award, Freshka

0: En aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag in de Pietblender? 5 hele korte stukjes aan muziek. Maar, ga je wel vertellen, echt een hele herkenbare stem. Dus, mocht je raden welke artiest er verstopt zit in de blender, duik dat zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp met het juiste antwoord. Want als je dat als allersnelste doet, ga je er vandoor met exclusieve Phonics sokken. Dus ga er goed voor zitten, zet je radio een tandje harder. Wie hoor je hier?
1: Arlen.
2: Bing, bing.
1: Beatblender.
0: Oeh, ja, hij gaat inderdaad genadeloos snel. Dat klopt inderdaad. Maar dus, wat ik net al zei, een hele herkenbare...

0: Margie Trax. Party and Bullshit of Phonix. Beat Blender. Jason, Giovanni en Michelle die denken dat het Cardi B is. Nee, Yari gaat voor Jennifer Lopez.
1: Everybody so creative.
0: Jalisa zegt Lil Kim en Walid die gaat voor Rihanna. Nee, niet goed. Ik kan me voorstellen, het is maandag, we zijn de week aan het opstarten, dat je nog niet helemaal helder bent. Die beatblender gaat ook heel snel, 5 tracks van 1 artiest in minder dan 3 seconden. En aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag in de beatblender? Ik zie al wel voorzichtig, heel voorzichtig, wat goede antwoorden binnenkomen in de NPO-luisterapp. Maar het is maandag, ik hoop gewoon dat als je hem nog niet hebt, dat je hem gaat raden. Positief de week in, dus ik ga je even helpen met een extra hint. De artiest van vandaag, haar fans noemen zichzelf Barbs. Ja, welke artiest heeft fans die zichzelf Barbs noemen? En ik vind het ook best wel bijzonder dat alleen zij kan van een anaconda een hit maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wie is

0: En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: ik zie Alemski in de NPO-luisteraar voorbij komen met Lady Gaga. Daarvan kan ik zeggen...
1: This is fout, man.
0: Nee, niet goed. Mocht je gemist hebben trouwens de P-plannen van vandaag, zo ging die. Bang, bang. P-plander. Je zou toch denken dat dit toch echt wel een hele herkenbare stem is. Haar fans noemen zichzelf Barbs. En ik vind het heel bijzonder dat ze van een anaconda een hit kan maken. Dan heb ik het natuurlijk over...
2: Yo Chris, een hele goede middag. De Beat Blender. Dat is Nicki Minaj.
3: Hey, dit is Nicki Minaj, man.
4: Yo Chris, je hoort Nicki Minaj toch? Dit is toch Nicki Minaj.

0: wil doorgeven in de NPO Luisterapp. Maar er kan maar één de snelste zijn. En vandaag is dat... Bertan!
1: Ja toch, ja toch.
0: What's poppin? Gefeliciteerd man, broeder.
1: Ja, dankjewel man, thanks.
0: Hey, wat was de tactiek van vandaag? Hoe komt het dat je zo snel was?
1: Nou ja, ik zeg eerlijk, ik had gewoon eigenlijk niks te doen. Maar het was gewoon een beetje op de telefoon en ik hoorde het. Dus ik denk, ja, let's go.
0: Gelijk even reageren in de app.
1: Ja, toch?
0: Lekker, man. Het heeft in ieder geval die Phonics sokken opgeleverd. Dus die komen sowieso jouw kant op. En ja, jij mag het zeggen, man. Welke track van Nicki Minaj wil je horen?
1: Nou, doe dan maar gewoon de Anaconda, wat je net zei.
0: Oké,

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: System met Afraid of Feel. 2:30 in de middag. Het is weer tijd om te checken waar de straten over praten. Dus hier nieuwtjes waar iedereen het over heeft.
1: Oh my god, heb je het al gehoord?
2: Wat erg.
1: Dat meen je niet.
2: What the helly? Talk
0: of the town. Je groeit samen op, je hebt dezelfde verjaardag, dezelfde jeugd. En op je 49ste... ontdek je ineens, ja, we hebben dus niet dezelfde vader. Het overkwam dus twee zussen uit het Verenigd Koninkrijk. Ze dachten echt hun hele leven dat ze een tweeling waren. Tot één van hen dus een DNA-test deed. Blijkt dus dat ze ontstaan zijn door iets wat heteropaternale superfecundicatie heet. Basically, het zijn gewoon twee eicellen van twee verschillende vaders in dezelfde cyclus. En dat is echt extreem zeldzaam. Wereldwijd zijn er maar ongeveer 20 keer is dat ooit geregistreerd. In Engeland is het zelfs de eerste bekende case. Ja, dit noem ik pas een next level plot twist. Je denkt dat je een tweeling bent, maar je hebt eigenlijk gewoon twee verschillende vaders. Damn! En dan de film Michael die over de greatest artist of all time gaat. Michael Jackson, ja, die gaat echt heel hard. Er is al meer dan $420 miljoen opgehaald wereldwijd. Even ter vergelijking, hè. Het is pas de tweede muziekfilm ooit die dat haalt, hè. Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury was de eerste. Alleen, er is ook kritiek op de film. Want de film stopt al in 1988 na het album Bad. Dus alles daarna, dus echt de grote controversies, de rechtszaken, huwelijk met Lisa Mary Presley, zit er allemaal niet in. Dus daarom is er nu dus een discussie van, komt er nou een deel 2? En zo ja, ga je dan die gevoelige stukken zien? Maar ja, voor nu mogen de makers hun handjes klappen, want dit is echt een hitfilm. En dan Lijpen, die is terug. En niet zo'n beetje ook. Hij komt namelijk met een nieuw album genaamd De Rode Kaart. Dit is zijn 11e, moet ik zeggen. Zijn 11e soloalbum. Zijn eerste in 4 jaar tijd. En die man heeft echt niet stilgezeten. Hij bouwt het ook niet rustig op. Er staan gewoon 23 tracks op. Met name als Frenna, Jonna Fraser, KM, Jandro, Asjafar, nog veel meer artiesten. Dus basically heeft hij gewoon de hele scene op één project getrokken. Ja, dit voelt niet als een comeback.

0: Radio Semsky is op uitbreiden deze dagen. Ze hebben namelijk een funningsartiest op het oog om ze te joinen. Ja, wie dat is, dat hoor je zo meteen aan nieuwe muziek.
1: New music.

0: dat team en artiesten. Boogie with the Hoodie, Kyle Rich en Zeddy Will met PGD hier op Funix. Maar hier in Nederland hebben we ook een nieuw sterrensquad. Funix. Chris. DJ Dylan, ADF Antje, Trap Money Biggie, Ronnie Flex en Karel. En extra leuk is, Karel won ooit eens een Funix Talent R&B. Scoorde daar een hit met Bad Romance. Dus zijn carrière zit echt in de lift. Ja, wat is dan de volgende stap, zou je zeggen? Ja, misschien toch aansluiten bij de ADF Gang.
1: Ja, ik ben gewoon met ze, man. En we chillen vaak, we maken vaak muziek samen. Officieel member, ja, dat moet ik even in het midden laten. Maar ik ben in ieder geval vaak met ze en we chillen vaak. We hebben het gezellig en we maken goede muziek. Dus ja, het zijn gewoon mijn guys, man. Baby.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Your city, your sound.
4: Phonics!
5: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
6: Hermanos! Ja, dat dacht

0: klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Politici hebben geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Afgelopen nacht werd het monument met rode verf besmeurd en werd het woord genocide erop geschreven. Defensieminister Jisselgus vindt het totaal respectloos en onacceptabel. En premier Jette noemt het een idiote actie.
1: Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schoffen.
0: De bekladding is opgeheist door activisten van Palestine Action Amsterdam. En de politie is nu op zoek naar 3 verdachten. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. De verwachting is wel dat het monument op tijd schoon zal zijn. Geen lekker dagje voor Tachi. De topcrimineel heeft te horen gekregen dat het niet gelukt is om een nieuwe advocaat voor hem te vinden. De vorige advocaat van Tachi, Ines Wesky, werd opgepakt op verdenking van het doorspelen van informatie. Daarna ging er een landelijk bericht uit aan advocaten met de oproep Tachi te komen verdedigen. Maar er is niemand die dat wil. GameStop wil veilingwebsite eBay gaan overnemen voor zo'n 47 miljard euro. Dat is opvallend, omdat het Amerikaanse videogamewinkel een stuk kleiner is dan eBay. Om die overname te kunnen betalen moet GameStop miljarden euro's lenen. De afgelopen jaren moest GameStop veel fysieke winkels sluiten. Ze proberen zich nu veel meer op online shoppen te richten. En morgen wordt in het hele land de vrijheid gevierd. Achter de schermen wordt het op dit moment met goede moed aan het festivalterrein in Haarlem gewerkt.
2: Altijd bijzonder om te zien hoe er dan na een paar dagen ineens een podium staat. Dat de 28e dat het veld nog leeg was. En nu staan we ineens op het hoofdpodium. Het
3: leukste aan vrijwilligers zijn hier is de saamhorigheid, de gezelligheid, de mensen, het lekkere eten, maar vooral echt wel de mensen.
0: En dit jaar is er in Haarlem ook extra aandacht voor de veiligheid tijdens het festival, want vorig jaar was het veel te druk.
4: Dit jaar is een van de maatregelen dat we het publiek beter kunnen scheiden. Ook door fysieke maatregelen, dat we gewoon kunnen zeggen, nou, het Frederikspark, daar blijven de bezoekers en die kunnen niet zomaar in één keer door naar het Vlooienveld of andersom.
0: Nou, morgen zullen op beveiligingspop in Haarlem onder andere de bankzitters en Direct komen optreden. Het weer, later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land. Met kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Flink kouder ook, een graad of 12.
5: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: sound crazy, you know?
1: Phonics. Hey, Pix, wat zeg je me?

0: Zegt de naam Giorgio Tuinfort jou wat trouwens?
1: Vanix!
2: Chris!
0: Kijk, als je het hebt over mensen achter de schermen die echt hit na hit scoren. Hij is die guy. Hij heeft hitsamenwerking gehad met David Guetta, Rihanna, Mr. Props, Britney Spears. Hij werkt oprecht met de grootste artiesten ter wereld. En het allerleukste vind ik dan, hij is gewoon van Nederlandse bodem. Uit 070 Den Haag. Hij had dus een piano staan in zijn huis vroeger die de vorige eigenaar heeft laten staan. En die piano is dus het fundament geweest van zijn muzikale carrière. Hij schreef bijvoorbeeld Right Now van Akon samen met hem in 2008. Maar het jaar erop hebben dus twee Nederlandse producers, Giorgio en Akon, aangeklaagd. Want ze beweren dat Right Now van Akon gestolen is van een eerdere hitsingle van hen. Ja, en de Nederlandse plagiaatcommissie, die keurde die claim dus goed. Waardoor ze dus echt een schikking moesten gaan treffen. Ja, als er ergens geld te halen valt, dan zijn we Nederlands gelijk meteen erbij. Linea recta. Right Now, geschreven door de Nederlandse Giorgio Tuinfort. Van Akon, hoor hier op Vanix. Een hele goede middag.

vandaag is het natuurlijk maandag 4 mei. Niet zomaar een dag. Vanavond is Nederland 2 minuten stil. En misschien voel je dan extra wat vrijheid eigenlijk waard is.

even laat voelen van ja, dit is wat vrijheid is. Kijk, als geen ander weet ik hoe het is om als vluchteling back in the days het gevoel te ervaren van onrust, dat je geen kant op kan of kant op wil gaan. Maar ook dus om vrijheid te voelen in ons land. Dus voor de powerpoke van vandaag zoek ik die ene tune die jij wil opzetten.

jouw song.

0: Kulas door je speakers. Met waar was je? En wat wordt de powerpokkel?
1: De powerpokkel!
0: Ik zei het net al, hè? Maandag 4 mei, een hele bijzondere dag.

0: What's poppin', broeder?
1: What's poppin', Chris?
0: Hele goede middag. Jij hoorde dat net en je kwam gelijk met de tune. Waarom die tune?
1: Als ik aan vrijheid denk, denk ik gewoon aan het WK-nummer, toch? 2010.
0: We gaan terug in de tijd. Wat heb jij trouwens met 4, 5 mei? Heb je plannen voor morgen? Moet je gaan werken? Wat wordt er mo?
1: Nee. Ik ben gewoon aan het werk. Voor mij is het eigenlijk gewoon een normale werkdag, man. Ik doe niet iets speciaals.
0: Je bent een strijder, man. Want even voor de duidelijkheid. Jij, pakketbezorger ben je toch? Want jij rijdt elke dag.
1: Ja, toch.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, morgen heel veel festivals natuurlijk, mensen zijn op pad, dat je vaak voor een dichte deur terechtkomt. Wat doe je dan als bezorger?
1: Ik leg hem voor de deur. Ik zeg je eerlijk, als het overdekt is en het is een veilige buurt, zeg maar, dan leg ik hem gewoon voor de deur.
0: Jij bent er zo eentje dus. Maak je er wel even een foto?
1: Ja, soms. En ik zet het meestal zo in ik maak een notitie van, je moet hem daar zoeken, zeg maar. Dan weet diegene van, hij is daar.
0: Maar wat gebeurt er als het dan misgaat? Dus je hebt je pakketje afgeleverd, je hebt een fotootje gemaakt en op een gegeven moment is die gewoon kwijt. Dus mensen gaan klachten indienen. Komt het dan bij jou terecht of hoe werkt dat?
1: Ja, ik krijg er wel wat van mee, maar meestal is het aan een hogere hand, zeg maar. Maar ik geloof ook meestal, die mensen pakken het zelf meestal dan. Hè? En dan zeggen ze van, hé, mijn pakketje is weg. Maar ze hebben hem zelf gewoon gepakt en dan willen ze daar, zeg maar... Ja, echt zo.
0: Ze willen gewoon een dubbele dienst.
1: Juist, we willen winst maken.
0: Het ligt nooit aan jou, Ashraf. Het ligt nooit aan jou.
1: Ik doe mijn werk gewoon goed. Ik zorg dat alles weg is van mijn bus. En dan ben ik klaar, snap je? Dat is mijn ding.
0: Lekker bezig, man. Hey, ik ga hem voor je draaien. De track van Knaan. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja toch, jullie gaan luisteren naar Knaan, Wave and Slack.
2: The Power!

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De vliegbasis Geelse Rijen is ontruimd vanwege een verdachte situatie, dat zegt de Marechaussee. Wat er precies aan de hand is nog niet helemaal duidelijk. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat bij die vliegbasis en vertelt wat hij ziet.
1: Ja, hier voor de poort van de vliegbasis staan 4 politieauto's. Er staan ook politieagenten met kogelwerende vesten voor de deur. En ook enkele militairen staan er om mensen tegen te houden, want er mag niemand de vliegbasis op het moment. Het is een redelijk ontspannen sfeer hier verder toch wel. Wat er precies voor een dreiging is, dat is niet duidelijk, maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt, dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
0: De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 jaar werd begin februari opgepakt in een hotel in Den Haag. Verslaggever Noortje Deutekom weet wat ze daar allemaal hebben gevonden.
2: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad.
0: En de man blijft voorlopig vastzitten. En iedereen jat wel eens een frietje van iemand anders zijn bord. Ja, dat is eigenlijk heel logisch, zeggen experts nu. Want uit onderzoek blijkt dat we iemands gestolen frietje veel lekkerder vinden dan ons eigen frietje. Deelnemers van het experiment gaven de gepikte frietjes een 40% hogere score dan de niet gestolen frietjes. De deelnemers vonden het frietje vooral extra lekker als ze bijna betrapt werden. En dan nog een bijzondere vondst voor Jos uit Best. Hij ging wandelen op de Oorschotse heide. Hij liep langs een slootje, zag wat zwart glinsteren. Hij pakte het op en voelde dat het nogal zwaar was. Het bleek een raketwerper van 1 meter groot te zijn. In de buurt ligt een militair oefenterrein van Defensie. Jos hing het wapen even kort om zijn nek en heeft hem daarna weer ingeleverd bij het oefenterrein. Het weer tot slot. Vanavond vallen in het zuiden flinke buien met kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Flink wat kouder ook dan vandaag, een graad of 12.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.
4: Nordin en West. Jonah Fraser en Leeuw Kleine hoor je na Cho en Zoe Tauran.

0: Bonsie Maandag. Bonsie Mang, Don Julio Daddy, door je speakers hier op Funnings. Je luistert naar Noordin en Wef. En vandaag is een bijzondere dag. Vandaag is het 4 mei, morgen is het 5 mei. En vandaag is dodenherdenking. En daarom vraag ik gewoon gelijk met de klapper in jou aan huis. Dodenherdenking in deze tijd is hypocriet.
1: Noordin en Wef. Funnings.
0: Wat vind jij ervan, Wef?
2: Ik snap wel waar je vandaan komt. Omdat ze natuurlijk zeggen van ja, we staan stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik bedoel, wat er nu aan de hand is, sta je dan ook voor die mensen stil? Of alleen voor de mensen uit de Tweede Wereldoorlog? Dus ergens snap ik wel als mensen zeggen, ja, ik vind het heel hypocriet.
0: Ja, want ik heb het idee, naarmate de jaren vorderen, wordt dit steeds meer een onderwerp waar mensen over twijfelen, discussiëren.
2: Ja.
0: En wat er dus ook is gebeurd, het Amsterdamse Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. En daar stond op genocide.
2: Nee, dat vind ik heel heftig. Ik vind dat je daar gewoon met je poten vanaf moet blijven.
0: Ja.
2: Ik vind dat net even te ver gaan. Ik snap dat je een soort statement wil maken, maar dat hoeft niet op zo'n manier door een ander pijn te doen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik dan weer jammer.
0: Ja, ik heb het echt vanuit mijn opvoeding meegekregen. Dodenherdenking is zeg maar in mijn familie een hele belangrijke dag. Mijn
2: oma, jij stil ook?
0: Ja, dat is echt wel verplicht bij ons. En mijn oma dus, toen zij nog leefde. Het maakt niet uit wat ik aan het doen was. 4 mei was ik bij haar. En ik moest naar beneden komen. Ik moest voor de tv zitten. En ik moest er stil bij staan.
2: Ja.
0: En dat is wel iets waarvan ik denk van oké, weet je, mijn kinderen. Ja, ga ik die vanavond ook voor de tv zetten en dat meegeven. Want ik vind het echt ontzettend belangrijk om erbij stil te staan waar onze voorvaders doorheen zijn gegaan, zodat jij en ik hier mogen zijn om wie we zijn.
2: Er is toch nog steeds van alles gaande?
0: Ja.
2: Zoals een genocide op dit moment.
0: Ja, daarom voelt voor mij de vorm hoe het nu is. Want een tijdje geleden stonden we wel stil bij Oekraïne. We staan hier niet stil bij Palestina. Want het is alleen de Tweede Wereldoorlog. Kijk, ik vind wel goed dat er stil wordt gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Want stel de Duitsers hadden gewonnen, dan waren jij en ik hier niet geweest.
2: Nee, klopt.
0: En heel veel andere dingen niet. Maar ik vind het heel dubbel dat een land wat zegt nooit meer, dit nooit meer, en erbij stilstaat, vervolgens wel mee participeert in een genocide.
2: Ja.
0: Daar kan ik niet bij met mijn hoofd.
2: Nee.
0: Maar ik ben ook tegen die genocide. Ik ben ook voor Palestina. Maar ik ben ook voor een dodenherdenking.
2: Ja.
0: Van de mensen uit de Tweede Wereldoorlog.
2: Dus vind jij dat het dan apart moet of dat het samengevoegd moet worden?
0: Ik denk Tweede Wereldoorlog.
2: Het moet apart.
0: Dat is wel. Dat moet apart. Maar het is gewoon bijna niet voorstellen dat wij vandaag de dag daar nog steeds over
2: discussiëren. Ja, maar dan vind ik dat het gewoon anders genoemd moet worden. Maar ja, goed, maakt niet uit.
0: Ja, je merkt dat het bij ons toch.
2: Ja,
0: wat wij vinden is wel heel belangrijk, maar wat jij vindt is misschien nog wel belangrijker.
2: Dodenherdenking.
0: Want het gaat er toch gewoon om. En de meningen zijn ook gewoon verschillend. En ik denk dat ook gewoon goed is om het gewoon aan te kaarten. Dodenherdenking in deze tijd, is hypocriet.
2: Ja, ben je het hiermee eens of oneens? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: Ja, vandaag is het 4 mei, dag van dodenherdenking. En er is altijd weer veel gaande rondom dit onderwerp. Ik heb het idee dit jaar nog meer dan andere jaren, ook als ik kijk naar de mensen omheen. Daarom komen wij tot de vraag, dodenherdenking in deze tijd is hypocriet. Wef, nog één keer jouw mening daarop.
1: Ik snap waar je vandaan komt. Zelf heb ik zoiets van, ik vind dat je alle doden moet herdenken. Maar ik vind niet dat je een beeld moet gaan bekladden. Je weet toch, dat gaat net even te ver.
0: Ja, die had goeiemiddag. Hey man, wat is jouw mening hierop?
2: Ja, nou, mijn mening is eigenlijk heel sterk. Ja, ik ben van mening dat, dat we niet de doden moeten gaan herdenken, terwijl we hier nieuwe doden aan het maken zijn. We zien gewoon dat er een genocide plaatsvindt in het Midden-Oosten. En we kijken met z'n allen weg. Maar ondertussen zitten we positief doden te herkennen. Waar ik alle respect voor heb, hè.
0: Ja,
2: ik
0: ja,
2: ben geboren in Nederland. En het is onze bevrijdingsdag, maar het voelt gewoon dubbel.
0: Ja, dus jij vindt het eigenlijk, zeg maar, omdat je zegt het voelt dubbel, je vindt het hypocriet. Van, we staan stil bij dode mensen, terwijl we zelf verantwoordelijk zijn dat er kinderen en nog meer mensen doodgaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat we echt de plank misslaan daarmee. Want ja. we doen, ja...
0: Ja, want ik moet wel zeggen, zeg maar, van het is gewoon goed dat we het gesprek over ingaan. Ik merk dat het mij persoonlijk wel raakt als je dat zegt. Want ik ben zelf iemand die, ik maak me natuurlijk ook altijd hard voor Palestina. Dat zal ik altijd blijven doen. En ik vind het ook te gek voor woorden dat Nederland onderdelen levert waar uiteindelijk kinderen mee gedood worden. Maar voor mij voelt het ook lastig van ja... Mijn voorvaderen, om het zo te zeggen, die hebben wel gestreden voor een vrij Nederland, snap je?
2: Ja.
0: Dus dan voelt het wel voor mij van, waarom kan ik niet en dodenherdenking hebben?
1: En een extra dag.
0: En een dag, en dat moet nog meer zijn, hoe we met z'n allen nog meer voor Palestina en ook Congo en ook andere landen gaan staan.
2: Ja, dus... Palestina inderdaad. Ja, nee, ik begrijp jou volledig, Noorden. Je hebt ook helemaal gelijk, je hebt ook gelijk. Het raakt jou ook inderdaad. Maar dat is het probleem van de overheid, denk ik dan, hè?
0: Ja.
2: Wij moeten met z'n allen samen zeggen van dit is bevrijdingsdag. Wij gaan onze doden herdenken, maar wij gaan ook nu wat aan doen. Zodat er niet nog een nieuwe dodenherdenking gaat plaatsvinden.
0: Ja, het is gewoon...
1: Het is echt een lastig onderwerp.
0: Ja, maar ik vind wel gewoon... Weet je, ik heb ook altijd mijn zegje klaar en mijn dingetje klaar.
1: Dit
0: en
1: vind
0: dit
1: je
0: en
1: een
0: dat,
1: beetje
0: maar,
1: lastig,
0: maar
1: hè?
0: Ik vind het... ik ben sowieso blij dat je reageert en dat we gewoon daar het gesprek aan over kunnen. Dus sowieso thanks voor het delen van jouw mening daarvoor.
1: Ik vind dat Jamie wel een goede zegt. Die zegt, ik vind wel dat de dodenherdenking voor de Tweede Wereldoorlog is. Maar dat we ook een dag moeten hebben waar we alle oorlogsslachtoffers kunnen herdenken. Dan heb je het goed opgesplitst.
0: Ja, en wat ik gewoon heb met dat zinnetje met dit nooit meer.
1: Ja, dat ze dat gewoon
0: daar,
1: niet meer moeten zeggen.
0: Dat heb ik gewoon van, hoe kan een land dan dit nooit meer en het vervolgens daar zelf aan meedoen? Dat vind ik gewoon
1: het is gewoon vingers voor
0: heel,
1: de ogen.
0: Heel dubbel en heel hypocriet. En daarom snap ik ook dat heel veel mensen hebben van, hey, fuck 4 mei, fuck jullie.
1: Ja, maar dat is niet de bedoeling.
0: Dodenherdenking, maar voor mij zou het... zou het toch ook... wil ik gewoon wel dat meegeven en stilstaan. En dat er gewoon respect voor is. En het liefst natuurlijk gewoon dat er 2 minuten stilte voor is. En dan gaan we, als onze ogen open zijn na die 2 minuten... pak ik gewoon mijn strijd verder waar wij al het hele jaar mee bezig zijn. Om,
1: zeker.
0: Te doen wat in ons macht is, wat we kunnen doen.

0: Ja, MC Kaya Imani door je speakers hier op Phonics. En zometeen is het tijd voor het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen, waarin we algemene kennis gaan beschouwen en waarin jouw hulp keihard nodig heb. Jij ook, hè, Wef?
1: Ik denk vooral jij.

0: noten. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: Mama?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben.
0: En waarom kijk je mij aan? Omdat ik zeker iemand nodig heb. Vorige week heb ik gewonnen hoor, dus het ging hartstikke goed.
3: Ja, want wat doen we hier tijdens het middagtentamen?
0: Nou, het middagtentamen hebben we een kennisquiz van 5 vragen.
3: Ja, heb ik net ook al gezegd.
0: Voornamelijk gaat het tussen jou... Ja, jij herhaalt mezelf ook 1000 triljoen keer. Maar het gaat tussen jou en mij. We hebben straks iemand in ons team die ons gaat ondersteunen en hopelijk de winst naar binnen halen.
3: Ja, en jij moet dus kiezen, ga ik bij team Nordin of ga ik bij team Wef? Laat dat...
0: Nee, je wil bij team irritant of team leuk.
3: Je wilt gewoon bij team willen, altijd voor de winst gaan. Oh ja!
0: Te geloven gewoon. Hier wil je toch gewoon niet bij in het team.
3: Jawel, wij hebben gewoon een veel leuker deuntje. Dit is het deuntje van als je wint bij mij in het team. En hoor dit suffe deuntje van Wef.
4: Beach Bell, ho! Hey, ho! The single ladies, I can hear ya!
3: Oké, dus laat even weten. Team Nordin of team Wef? NPO Luister App.

0: feitje, hè, om dan nog uit. Wij hebben op dezelfde school gezeten, dezelfde middelbare school.
1: Nou, dat is leuk.
0: Dat is toch, nou, wel, dat is toch wel een leuk feitje, of niet?
2: Voel je nu specialer dan de rest?
0: Nou, ik heb op een school gezeten waar prinsessen naartoe gaan.
1: Zal ik, zal ik er 2-0 van maken?
0: Oh, dat zou wel lekker.
1: Nee, doe ik niet.
3: Het middagtentamen.
0: Ja, dat is de kennisquiz van 5 vragen waarin Wef en ik jouw hulp gewoon keihard nodig hebben. En Sander, wat is een beetje de bedoeling verder van
1: vandaag? Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar jullie teamgenoten die we zo meteen gaan voorstellen. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt en degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag. Maar wie zijn die teamgenoten?
0: Brins Team Noordin, laat je horen!
4: Yo, yo, yo.
0: Hoppa!
2: En ik heb Sylvana in mijn team, hallo!
5: Yay!
2: We gaan voor de winst vandaag, hè?
5: Ja, sowieso.
0: Nou, de energie zit er goed in. Sander, hoeveel staat het?
1: Ja, het is op dit moment 1-0, maar alles kan nog gebeuren.
3: Het middagtentamen.
1: Want er zijn nog 4 vragen over. Vraag 2. Hoe heet de brandstof voor vliegtuigen?
2: Wef. Oh. Kerosine.
1: Dat is kerosine.
0: Oh, netjes.
1: Ja, scherp. Vraag 3 gaat over een film. Want welke film gaat over een prinses die 100 jaar slaapt?
2: Wef.
0: Oh. 5, 4, 3, 2.
2: Doornenroosje.
0: Ja. Ah, niet Sneeuwwitje.
1: Oh nee, Doornenroosje. Ja. Welk automerk ken je van de Enyaq en de Octavia?
0: Noordin. Skoda.
2: Norda. Zijn je naar Norda?
0: Ja.
1: Ja, dat is goed.
0: Van Skoda. Norda.
1: Wauw.
0: Norda.
1: Dat gaat snel vandaag, want het is alweer 2-2. En we komen aan bij de laatste vraag. Wie is de winnaar van vandaag, van de maandag? Wat is de hoofdstad van Polen?
0: Noordin.
1: 5, 4, 3, 2.
0: Krakau?
1: Nee, geen Krakau.
2: Wat zei je nou? Van Polen?
1: De hoofdstad van Polen. 5, 4, 3. 1. Nee.
0: Ik weet het in 1 keer. Fuck!
1: Sylvana, weet jij het?
5: Warschau.
0: Ja! 3-2 voor mij! Nee, in 1 keer wist ik het! Nee! Gadverdamme!
2: Lekker, Sylvana!
0: Zo! Altijd die topografie!
2: Dit liedje haat hij toch, Noordin?
0: Fucking kutlied is dit, man.
2: Make noise! Lekker, Sylvana, op de maandag winnen. Dat is extra lekker gewoon.
5: Ja, zeker weten. En helemaal in Team Web natuurlijk.
2: Oh, heerlijk. Team Web voor de winst. Ja, we horen je morgen weer.
1: Van 1-0 naar 3-2, hè?
2: Niet normaal.
1: Zo.
2: Wat gaan we lekker...
0: Een soort remontadaatje, hè? Een remontadaatje. Goed hoor, helemaal heel netjes.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag.

0: Istanbul.nl. Your city, your sound.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei. In Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
8: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Alexia en Amalia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens de eerste zitting in de zaak. De man van 33 werd begin februari opgepakt in een hotel in Den Haag. In die kamer lagen twee bijlen en briefjes met dreigende woorden richting de twee prinsessen. Hoort de officier van justitie.
1: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan. Hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
0: En de volgende zitting in deze zaak is op 27 juli. Bij de vliegbasis Geelse Rijen in Brabant zijn een boel agenten nu en ook militairen op de been vanwege een verdachte situatie. Maar wat er precies aan de hand is, weten we nog niet.
2: Maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
0: Ook de explosieve opruimingsdienst is naar die vliegbasis in Geelse Rijen toegekomen. Bijna 150 mensen zitten nog altijd vast op een Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus zou zijn uitgebroken. Een echtpaar van 69 uit Friesland is aan boord overleden, net als een Duitser. Het schip ligt al dik een dag stil in de buurt van Kaapverdië. Er zijn nog twee zieken aan boord. Nederland wil hen zo snel mogelijk van het schip halen, maar daar heeft Kaapverdië nog geen toestemming voor gegeven. En het zijn drukke tijden voor brugwachter Marianne. Ze bedient de 8 bruggen van Edam helemaal in haar eentje. Ja, dat is best een flinke klus nu het vaarseizoen is losgebarsten. Als een boot door het dorp moet, dan wordt zij gebeld.
3: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de 8 bruggen die Edam heeft open. En dan kom je bij de eerste brug. Havendienst Edam, goedemiddag.
0: Ja, daar gaat hij alweer. Vooral de houten loopbrug die Marianne met de hand aan een ketting open moet trekken, trekt veel bekijks.
3: Dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: Het openen en sluiten van al die 8 bruggen achter elkaar duurt zo'n 3 kwartier. We hebben nog weer voor u vanavond, vooral in het midden en zuiden, flinke buien met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Het wordt ook flink kouder bij een graad of 12.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
5: En een van ons ging misschien wel vreemd. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Eén van ons ging misschien wel vreemd. Oeh, oei, oei, oei.
3: Oei, oei, oei. Ja. Ja, heftig.
2: Ja, bij wie hoort dit verhaal? Het is weer tijd om te raden dat jij moet gaan raden. Hé, er is een verhaal. Bij wie hoort dit dan? Hoort het bij mij of hoort het bij WEF tijdens Who Did It?
3: En Sander, de producer van de show, die gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, ik ben wel heel benieuwd voor deze. Want het verhaal van vandaag is mijn partner, die dacht dus dat ik vreemd ging. Noordin, waarom zei je partner dat?
2: Ze vond een trainingspak die niet van haar was.
4: Oeh, oké. En Wef, ja, hoe heb je dan dit uiteindelijk goed gemaakt?
3: Ja, het is echt heel erg. Maar ik heb dus een MacBook heb ik gekocht voor mijn ex. Ik dacht van ja, dat die misschien wel...
4: Nee.
3: Ja. Ja, nee, maar ik vond het echt heel erg.
4: Oh.
3: Ja, ik heb er gewoon een cadeautje gekocht.
4: Ja, dit klinkt wel heel echt, maar ik twijfel.
2: Mijn partner dacht dat ik vreemd ging. Bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO Luister-app en laat vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.
5: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Funix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: Nine brown eyes.
1: Noordin.
2: Noordin en Wef.
3: Ja, een van ons twee, ja in ieder geval ons partner, dacht dat een van ons twee vreemd ging. Bij wie hoort dit verhaal?
4: Suus die zegt sowieso Noordin, ondanks Wef weer een goede verklaring heeft.
3: Oh ja, die verklaringen van jou, die doen het altijd, hè?
4: Dat... Vind je een moeilijke naam? Talisiara die zegt ja, Noordin, geen haat, maar ik denk jou, man.
3: Jerome die zegt beide, maar Noordin is betrapt. Vrouwen kunnen goed verbergen, dus het verhaal hoort bij Noordin.
4: Ik vind het echt heel absurd. We hebben ook een poll geplaatst op het Instagram-account Noordin en Wef. Volg ons, we hebben bijna 1000 volgers.
3: Ja, want we hebben er duizend.
4: Oh, een feestje. Maar goed, 54% denkt dat jij het bent en 46% denkt dat ik het ben. Ze denken toch echt dat jij... Misschien wel vreemd ben gegaan.
3: Ja, belachelijk.
1: Who did it?
2: Het was Noordin.
3: Ja, en het verhaal hoort dus ook bij mij.
4: Oh my god.
3: Ja, ik moest een tas inpakken voor mijn vriendin. En zij zei, doe maar een joggingspak voor mij. Want zij ging, ze moest ergens naartoe, dus ik moest die tas daar naartoe brengen. Dus ik pak die joggingspak in en hij lag in mijn kast.
4: Oh.
3: Er lag een joggingspak in mijn kast die ik niet herkende. Dus ik dacht, nou, die is dan sowieso van haar, want het is niet van mij.
4: Ja.
3: Ik doe het in die tas. Ik drop het bij haar af en een paar uur later krijg ik een appje. Hé, van wie is dit bruine joggingspak eigenlijk? Ik zeg, van jou. Ze zegt, nee, die is niet van mij. Ik zeg, nou, dat is gek, want hij lag in mijn kast.
4: Oh my god, dat maakt het nog erger.
3: Dus ik dacht, hij is van jou. Dus, maar ik zag eerst niet van...
4: Ja.
3: Dat het, weet ik, veel raar was. Dus zij zegt, ik vind het al een beetje verdacht.
4: Oh god.
3: Ik zeg, verdacht? Ik zeg, er is een joggingspak in mijn kast die ik niet herken. Wat? Dat zou toch eerder van jou verdacht moeten zijn? Ik ken deze niet. Die gaslighter die ik ben.
4: Ja,
3: maar ik dacht van, hè?
4: En toen?
3: Nou, toen hebben we toch wel een beetje... Blijf het een gek verhaal vinden.
4: Oh, wat erg.
3: Een halve dag later en dan blijf het een gek verhaal vinden. Toen zat ik op de wc en toen hoorde ik zo... Dus ik zeg, ja, wat is er? Ik denk toch dat het mijn trainingspak is.
4: Nee! Oh, wat erg.
3: En ik heb er ook een keer in dat trainingspak gezien. Maar bij mij is het al vaker zo dat ik denk van... Ah, ik heb jou gezien met dat, maar
4: ja,
3: dan was
4: dan
3: het
4: niet zo.
3: Dus
4: zo.
3: Ze was zo stellig dat ik dacht van... Nee, dat zal wel niet.
4: Oh, wat
3: maar ik
4: erg.
3: Wist gewoon zeker, deze is van jou. En zij zei, ja, ik heb hem nieuw, maar ik heb hem pas 1 keer aangehad. En ik was gewoon helemaal vergeten dat ik hem had.
4: Geweldig.
3: Ja.
4: Geweldig.
3: Ja. Nou, dus dat.
4: Of was hij... Nee, gaat niet.

0: Morgen lekker weer, hè?
1: Weet ik veel.
0: Schattig niche had jij wel.
1: Pas.
0: Ja, vind je dat een seksistische opmerking?
1: Nee, hoor.
0: Als iemand zegt dat je een schattig niche hebt. Nee, ook goed om te weten. Hey, schijnbaar kunnen jij en ik helemaal niet met geld omgaan. 49%. Ja, ik lach erbij, maar het is echt heel erg. Van de mensen tussen 16 en 27 jaar heeft dus financiële schuld.
1: Dat is gewoon de helft in mijn ogen, hè?
0: Ja.
1: Rekenen kan ik namelijk ook niet.
0: Bijna de helft,
1: dat
0: ja.
1: Dat is echt ernstig.
0: Ja. Ja, en elke week ga ik met jou checken van... hey, dit is mijn financiële situatie. Ik wil graag sparen. Afgelopen keer zijn we erachter gekomen dat het helemaal niet goed is. En dat we iets met budgetteren moeten doen. En daarmee hoop ik dus dat we met elkaar... dus ook dat jij er dan bewuster van wordt... hoe je met je geld om kan gaan. Want als mij het lukt, dan gaat jou het ook lukken.

0: je dit mist?
1: Tja.
0: Koop nu je tickets via phonics.nl/awards.
1: Zometeen hoor je hoe het met mijn financiële situatie ervoor staat, want de helft van de jonge mensen

0: WK. Ja, Fresh en KM, als je hun zo hoort, dan hebben ze geen schulden, denk ik. Die gaan lekker de bare minimum allemaal hebben.
1: Noordin
2: en Wef.
0: Ja, maar met ons gaat het toch wat minder goed. Bijna de helft van Nederlands jonge mensen tussen de 16 en 27 heeft financiële schuld. En ik heb even na zitten denken, ik heb sowieso...
3: Jij valt daar ook onder.
0: Ik val daar ook onder, want ik heb sowieso een studieschuld en ik moet nog wat mensen terugbetalen.
3: Maar iedere week gaan we natuurlijk kijken of je aan het sparen bent. Want heb je überhaupt gespaard?
0: Ja. Want waarom doen we dit? Ik kan niet met geld omgaan. En zoals je... uit onderzoek blijkt dus de helft van jonge mensen is ook niet. Dus ik dacht van, misschien kan ik gewoon als een soort voorbeeld door schade en schande. Zo noem je dat toch? Schade en schande.
3: En schade heb je zeker.
0: Ja, en schande heb jij dan weer. Dat we daardoor...
3: Ik vind het zo erg dat mijn collega's in de studio keihard hier ook lachen.
0: Dat we dan samen zeg maar een probeertje hebben proberen... Dat we proberen financiële controle te krijgen. En vorige week had ik...
3: Wie zeker?
0: Ja, en schande heb jij dan weer. Dat we daardoor...
3: Ik vind het zo erg dat mijn collega's in de studio keihard hier ook lachen.
0: Dat we dan samen zeg maar een probeertje hebben proberen... Dat we proberen financiële controle te krijgen. En vorige week had ik best wel een inkakker. Want

0: bezig. En toen hadden we iets van min 500 ineens, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Wat,
0: nu,
1: wat heb je nu nog?
0: Ja, kijk eens.
1: Is dit je spaar? Is dit je spaar? Nou, ik wil even weten wanneer je het erin hebt gelegd. Oké.
0: Okay. Ja, dat kan je weer zien natuurlijk.
1: Ja, daarom. Ja, je hebt ineens random 1000 euro erin gezet. Vind ik ook raar. 2 dagen geleden. Ja, dat telt niet.
0: Toen kwam mijn salaris. Dus toen
1: oh, daarom.
0: Wel, het gaat ook uit, wat er uiteindelijk op staat.
1: Oké. Okay. Dus je hebt 1000 euro nu.
0: Ja, ik heb nu 1000 euro gespaard. Maar ik weet nog, ik weet nog wat we vorige week zeiden. En dan denk je, ja, waarom is het nou vandaag belangrijk? Toen ging het over budgetteren. Dat we beter moeten budgetteren. En dat is iets wat ik dus totaal niet doe. Schijnbaar zijn er dus trucjes dat je kan bijhouden hoeveel geld je uitgeeft. Hoeveel je nog mag uitgeven. En dan kan je jezelf dus onder controle houden om financieel gezonder te worden.
1: Ja.
0: Dat gaan we eens even samen checken met mijn boekhouder. We bellen haar elke week voor wat tips. Dus deze week wil ik graag tips weten voor budgetteren. Misschien luister je en heb jij tips. Kan je dan natuurlijk ook droppen in de NPO Luister app. Maar misschien luister je en denk je van, hey, ik weet helemaal niks hiervan. En ik ben ook net als jij dat ik slecht met geld om kan gaan. Dan moet je even blijven luisteren.

0: En 49% van jonge mensen tussen de 16 en 27 jaar heeft financiële schulden. Elk onderzoek wat je erop nahoudt, blijkt gewoon zo. Ja, wij jonge mensen zijn gewoon niet zo goed in financieel gezond zijn. En als ik naar mezelf kijk, ben ik dat ook totaal niet. De ene keer heb ik wel geld en ik knip hem met mijn ogen en het is weg. Ja, dat terwijl ik wel gewoon hard werk en mijn best doe, net als iedereen. Daarom wil ik eigenlijk elke week met jou checken hoe sta ik er financieel voor en welke struggles ben ik tegengekomen. Afgelopen keer kwamen we erachter dat ik moet gaan budgetteren. Wat houdt budgetteren in? Je kijkt hoeveel geld je per maand verdient. Vervolgens trek je daar de kosten van af. En dat zou iets zijn dat je denkt, ja, dat is best wel logisch, maar er komt best wel veel bij kijken. Wat denk je van bijvoorbeeld je huur, je boodschappen, je benzine, maar ook dingen als je abonnement, je telefoonabonnement. Je moet gewoon alles in kaart gaan brengen. Dat heb ik gedaan. Ik heb alle kosten eraf gehaald. En heb ik een bedrag over wat op zich best veel lijkt. Ik kan deze maand nog €800 besteden.
1: Nou, dat is nog wel oké.
0: Okay. Wel een vader van 4 kids. Mijn dochter is natuurlijk morgen jarig. Maar als je dat bedrag
1: hoort... Je dochter is morgen jarig.
0: Ja, oh nee, bedoel, moet ook weer een cadeautje
1: worden. Ja, daarom.
0: Worden.
1: Nee, dat bedoel ik. Van dan is €800 echt weinig.
0: Nee, dus, nee, maar ik bedoel gewoon wat ik wil zeggen. €800, het klinkt gewoon veel. Maar alles kost ook gewoon heel veel geld tegenwoordig.
1: Klopt.
0: Ik heb het dus even uitgerekend. Dat is dus ook heel leuk met budgetteren. Waar ik dus achter ben gekomen. Is dat je dus per dag €33 hebt.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, ik weet dat er mensen zijn die het met minder doen. En er zijn mensen die het met meer doen. Maar wat ik hiermee wil doen is gewoon de struggle meegeven. En iemand die mij financieel en vooral mentaal helpt, hè, is mijn boekhouder Rosalie. Rosalie, goedemiddag.
2: Hi, hallo, goedemiddag.
0: Hey, voor mij, hè, wat zijn nou tips waar je gewoon op moet letten als je gewoon je aan het budget wil houden?
2: Ja, nou, vooral jij. Bestel minder eten. Ik zie zo vaak dat je gewoon eten bestelt tijdens de radio-uitzending. Ik denk dat je daar echt wel wat kan minderen.
1: Nou, Rosalie, hij is toevallig net nog eten gaan halen, terwijl hij al eten had. Kijk.
2: Nou, hier heb je het al. Ja, hier heb je het al.
0: Dus jij zegt gewoon, maak gewoon je maaltijden thuis. Prep je maaltijden. Ga niet eten
2: zitten bestellen. Precies dat. Zeker. En ga gewoon, vooral ook als je gewoon boodschappen gaat doen. Ik was van de aanmerken. Kies gewoon voor een huismerk. Huismerk, aanbiedingen. Prijsknallers, dat scheelt ook heel veel.
0: Ah, is dat iets... Ik let eigenlijk nooit op de prijs nu ik over nadenk van...
1: Ja, in de supermarkt doe ik dat ook niet.
0: Nee.
1: Nee, ik vind dat moeilijk.
2: Het scheelt veel. Het scheelt echt veel. Ik doe het nu zelf ook, huismerken. Het is gewoon net zo goed.
0: Maar je denkt dat, ja, het is maar €1 of het is maar 50 cent. Zo denk je eigenlijk als je er staat.
2: Maar op maandbasis scheelt het echt veel, geloof me.
0: Zijn er nog meer tips die we kunnen gebruiken?
2: Ja, check ook even wat ik gewoon zei. Ja, bestel minder eten. Check de huismerken bij de supermarkten. Kijk ook naar de Lidl, Aldi, dat scheelt al heel veel. En als je geen abonnementen hebt die je gewoon niet gebruikt. Waarschijnlijk heb je heel veel abonnementen waar je wel voor betaalt, maar niet gebruikt.
0: Ja, want dan denk je, ja, een abonnement op een streamingsdienst. Ja, het is maar een tientje, het is maar €5, het is maar...
1: Heb je eigen streamingsdiensten dan?
0: Nee, je mag geen...
1: Hè? Nee, weet ik, maar ik heb meer. Heb jij die dan? Jij pakt toch van iedereen?
0: Ik heb er wel één of twee die ik wel betaal. Oh, maar de rest ben ik een parasiet op iemand anders' account. Dus dat doe ik wel heel goed, hè? Gewoon iemand anders' account gebruiken dus. Oké, dus even de grootste tips. Gewoon minder eten bestellen. Ga niet voor aanmerken. En als je abonnementen hebt, zeg die dan op.
2: Precies dat. Ja, ik denk daarmee bespaar je al heel veel geld.
0: Oké,
2: ja. Gewoon onbewust, ja, zeg maar.
0: Nou, we gaan eens even kijken of het werkt. En ik ga dus... Zullen we deze maand dan de afspraak doen dat ik de hele maand geen eten bestel?
2: Goeie.
1: Oh, de maand is echt net begonnen, hè? Oké, is goed.
0: Oké, nou, daar gaan we. Geen eten meer bestellen deze maand.
1: Val je wel lekker af.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De daders van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam zijn nog altijd niet gepakt. Rond een uur of 4:30 vanochtend besmeurden 3 mensen het monument met rode verf. En ook stond het woord genocide erop. Premier Jette noemt de daders schoften. En de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrok van de actie.
1: Ik dacht meteen, het komt wel goed, maar ik had contact met de burgemeester die overigens een heel groot compliment verdient aan haar team. Want die zijn meteen in actie gekomen, waardoor het monument er nu weer schoon en spikkelspan bij staat. Nee, ik dacht vreselijk. Ik dacht, weet je, iedereen heeft het recht om zijn zorgen over van alles te uiten. Maar op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
0: Inmiddels is de boel weer schoongemaakt voor de dodenherdenking van vanavond. En erover gesproken, op sommige plekken in ons land is al stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zoals in Wapserveld in Drenthe.
2: Van harte welkom bij de herdenking van de slachtoffers die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. En in het bijzonder de 6 jonge mannen die op deze plek zijn omgebracht.
0: In Wapserveld werden in 1944 7 jonge mannen doodgeschoten omdat ze uit een Duits werkkamp waren gevlucht. Ander nieuws dan. De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een jongen van 14. Het gebeurde afgelopen week op de kermis in Katwijk. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn wereldwijd in handen gekomen van hackers. Die hebben toegeslagen bij Canvas, een bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De hackersgroep Shiny Hunters zegt erachter te zitten, die eerder Odido hackte. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen die met Canvas werken weten nog niet of ook de gegevens van hun leerlingen en docenten op straat liggen. En morgen wordt in het hele land de vrijheid gevierd. Achter de schermen wordt nu al met goede moed het festivalterrein in Haarlem opgebouwd.
3: Altijd bijzonder om te zien hoe er dan na een paar dagen ineens een podium staat.
0: Ja, dit jaar is er ook extra aandacht voor de veiligheid tijdens het festival in Haarlem. Want vorig jaar was het daar veel te druk.
4: Dit jaar is een van de maatregelen dat we het publiek beter kunnen scheiden. Ook door fysieke maatregelen. Dat we gewoon kunnen zeggen, nou, het Felixpark, daar blijven de bezoekers. En die kunnen niet zomaar in één keer door naar het Vlooienveld of andersom.
0: Morgen staan onder andere de bankzitters en Direct op het programma in Haarlem. Gaan uit weten hoe vanavond vooral in het midden en zuiden flinke buien met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag heb je toch die poncho nodig. Het wordt wisselvallig. Kouder ook, een graad of 12.
5: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
6: Nordin en West. En zometeen maak je kans voor tickets voor Jonah Fraser.

0: Nordin en Wes.
1: Deze week geven we speciale tickets weg voor John na Fraser.
2: Wauw. Ja, wat een man. Na 8 jaar is hij gewoon weer begonnen met toeren. Ja, insane.
1: En er wordt gewoon nog meer van hem met zijn tour, meer van mezelf. En dan gaat hij allemaal gewoon in plaats van hele grote... Ja, het zijn nog steeds gewoon hele dikke concerten. Maar het wordt gewoon intiemer, het wordt gewoon specialer. Het wordt gewoon veel meer, ja, wat ik je zeg...
2: Sensueler. Nou, op 23 mei... Ja, nee, niet sensueler. Op 23 mei staat hij in Poppodium 013 in Tilburg. Hij heeft toch voor een intieme setting gekozen, dus ik had gelijk. Maar goed, jij kan hierbij zijn.
1: Ja, maar kijk, weet je wat is... Wat hij nu gaat doen is gewoon echt vet. En daar wil je gewoon echt bij zijn. Dus ik wil niet dat die tickets terechtkomen bij...
2: Iemand die niet mega fan is.
1: Een halve Johnna. Je moet wel gewoon fully gewoon erbij willen zijn, weet je?
2: Ja, ja, we gaan je dus een vraag stellen over het allereerste album van John. Dat is het enige wat we zeggen. Denk jij het antwoord te kunnen weten? Reageer dan Johnna in de NPO Luisterapp.
1: Ja, reageer Johnna in de NPO Luisterapp als jij tickets wil voor Johnna Fraser.

0: Ik wil je bellen.
1: Je wil mij bellen?
0: Nee, jij mag niet mee. Jij mag niet mee. Noorden en Elwes. Ja, wie gaat er zo meteen vandoor met 2 tickets voor Jonna Fraser? Deze week geven we speciale tickets weg. 23 mei staat hij op Poppodium Tilburg. Ilias uit Den Haag. Vaka bro.
2: What's up?
0: Ja, jij bent een, jij kan misschien wel de uitverkorene zijn. Jij hebt Jonna Fraser gereageerd in de NPO Luister app.
2: En we zijn Ik voel het in mijn water. Ik ga deze pakken.
0: Ik wil je bellen.
2: Ik ga deze pakken.
0: Ik wil je bellen. Je verjaardag komt weer. Ja, misschien is het een beetje te vaag.
1: Je zegt het op een rare manier.
0: Ja, dat is een beetje een insteker. Maar gelukkig voor jou was dit ook nog niet de vraag.
2: Oké, gelukkig.
0: Wef.
1: Gaan we de vraag stellen?
0: Jij hebt de vraag, hè?
1: Ik heb de vraag der vragen. Hoe heet het allereerste album van Jonna Fraser?
2: Zo.
0: 5. 4, 3, 2, 1.
2: Jonathan.
1: Wat? Nee. Wat?
0: Sorry bro, het is niet goed.
1: Oh my god.
2: Wat is het dan?
0: Nee, ja, dat, als je zit te luisteren kan je inbellen naar 0909-3869-3869 als jij het goede antwoord weet. Hallo, wie hebben we aan de lijn?
3: Yo, Kishan.
0: Yo, wat is het antwoord?
3: Als het goed is, maar alle tijd toch?
1: Wat?
0: Ja, ik begin er zelf aan te twijfelen, maar dit is...
1: Je kan nog steeds bellen.
0: Het is ook niet goed.
1: Hallo?
0: Je kan in... die wil ze niet. Je kan inbellen naar 0909-3869-3869. Hoe heet het allereerste album van Jonna Fraser?
1: Nee.
0: Moeten we zo'n liefdeuntje misschien doen, hè?
1: Ja.
0: 0909-3869-3869. Je zou denken, dit is toch niet live, maar dit is echt live. Dit is echt liver dan dit wordt het niet.
1: Ik denk dat iedereen aan het twijfelen is.
0: Ja, ik begin er zelf ook eenmaal van te twijfelen. Hallo?
4: Alle tijd.
0: Nou, je had alle tijd voor het goede antwoord op te zoeken, maar het is ook weer niet goed.
1: Sorry, wat is hier aan de hand?
0: 0909-3869-3869, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wacht, even voordat we verder gaan. Mana, de producer, jij kijkt aardig geschrokken. Is er een fout gemaakt?
6: Ik denk dat het vorige wel goed was, andere tijd.
0: Oh, nee.
1: Doe normaal.
6: Alle tijd, excuus.
0: En nu dan?
1: En nu?
0: Er staat een ander, even voor de mensen die denken, ja, hoe weten ze dat niet? Ja, er staat het bij ons.
1: We gingen
0: staat,
1: gewoon uitlachen,
0: blessed. Bij ons staat blessed. Maar hoe kan dit dan, jongens?
1: Oh, dat vind ik zo erg. Ja, maar gewoon uitlachen. Ik voel me echt helemaal kut nu.
0: Ja, maar wat zei die? Ik weet gewoon even niet wat we nu moeten
6: doen. Het is mijn fout, mijn schuld.
0: Ja, maar wat hebben we daar nu aan? Daar hebben we helemaal niks aan.
6: I know.
0: Ik weet het even niet. Wat zei de allereerste persoon dan?
1: Nee, die zei gewoon wat anders. Die zei Jonathan.
0: Oh ja, oké. Nou, dat hebben we dan...
1: Ik
0: weet het even niet. Ja, wat nu?
7: Wie is er nu aan de lijn?
0: Wie is er nu aan de lijn, inderdaad? Goeie vraag.
5: Ik ben Max.
0: Max, wat is het antwoord?
5: Ja, alle tijd.
1: Oh, wat slecht, jongen.
0: Ja.
1: Nou, Max...
5: Dat is het allereerste album uit 2015. Want Bless is uit 2016.
0: Oh ja, dus je hebt het, ja, we kunnen beter jou voortaan de vragen laten bedenken.
5: Ja,
0: we gaan ze sowieso aan jou geven, maar ik zit toch een beetje in mijn maag.
1: Ja, we moeten ook aan
0: mevrouw die net inbelde, stuur even een berichtje in de NPO Luister app. Ja, je had alle tijd om het goede antwoord te geven. En je gaf het goede antwoord, dus alsnog gefeliciteerd!
5: Lekker!

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren,
0: Frenna,
2: Distinct,
0: Zoe Tauran,
2: Broederliefde,
0: Zo,
2: en nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
3: Noordin en West.
4: En zometeen krijgen we weer een nieuw weetje tijdens West Wilde Weetjes.

0: Wilde weetjes.
1: En van Ozempic ga je eerder dood. Dat is iets wat ik samen met jou ga onderzoeken. Nou, Ozempic is dus een soort medicijn waardoor je dus sneller gaat afvallen. Het is een hype onder, ik denk, zowat iedereen. En ik vind het echt bizar.
2: Ken jij mensen die Ozempic gebruiken?
1: Ja, maar ik ga ze niet voor de bus
2: gooien. Nee, dat hoeft niet. Maar
1: Ja, je hebt een andere soort variant, Mounjaro. En maar ik ken dus echt wel mensen...
2: Rustig. Ozempic.
1: Ja.
2: Wat is dat voor middel? Waarom gebruik je het?
1: Ja, het is dus een injecteerbaar medicijn, maar het is dus eigenlijk niet bedoeld om af te vallen. Het is gewoon echt een medicijn die wordt gebruikt op patiënten die dus ziek zijn. Maar blijkbaar zijn ze er dus achter gekomen dat dat middel er dus ook voor kan zorgen dat jij dus gaat afvallen.
2: En ja, ik had er laatst ook een post over gedaan. Die was afgevallen en die zei van dat iemand haar beschuldigde van Ozempic.
1: Heb ik ook gehad.
2: En toen zei ze van, nou dan weet je in ieder geval dat je het goed hebt gedaan als je je daarvan beschuldigen.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar het is wel echt insane dat dus mensen het gewoon gebruiken om eigenlijk af te vallen. En ze hebben volgens mij geen idee hoe schadelijk zoiets voor je kan zijn.
2: Ja, omdat het ook nieuw is, toch? Het is toch net een beetje nieuw op de markt.
1: Nou, het is niet nieuw. Het is zo'n medicijn die al heel erg lang wordt gebruikt voor mensen met diabetes.
2: Ja, maar wordt toch sinds nieuw gebruikt
1: voor andere doeleinden inderdaad. Maar ik heb zoveel artikelen gelezen over dat je blind kan raken. Mm-hmm. Mensen die doodgaan. Ik vraag me dus dan af, ga jij eerder dood door dat medicijn?
2: Even, dat vind ik een hele goede vraag. Daar ga ik het met je over hebben. Even iets anders. Vind je het erg als mensen jou beschuldigen van dat je Ozempic gebruikt?
1: Ja, heel erg. Heb ik ook een post over geplaatst op mijn Instagram. Ik heb 2 jaar gedaan over het verliezen van 30 kilo. En toch blijven mensen zeggen, nee, dat is niet waar. Je gebruikt gewoon Ozempic.
2: Ja, ik had dus ook een mattie van mij. Die was heel erg fit geworden. En ik wist gewoon, nou, die gebruikt dat niet. En toen had ik voor de gein onder zijn post gereageerd, Ozempic King.
1: Oh, wat erg!
2: Ja, toen had hij gewoon dus gereageerd met, ja bro, ik vond het echt niet, ik kon het gewoon echt niet van je waarderen, man.
1: Nee, maar ik snap dat. Want,
2: en ik zag het gewoon als een dom grapje. Maar heb ik ook gereageerd, Ozempic Queen.
1: Nee, dat is niet grappig, Noorden.
2: Zij vond het wel
1: daar
2: grappig, maar...
1: Daar iemand pijn mee. Nee, ik denk niet dat dat als grappig ervaren wordt. Maar goed, ik wil aan jou vragen denkt dat Ozempic... Of althans, of jij denkt dat je van Ozempic dood kan gaan. Dat is wat ik aan jou wil vragen.
2: Eerder dood, toch?
1: Ja. Denk jij dat? Waarom denk jij van wel en niet of niet?
2: Oké, dus nog even 1 keer. Jij wil weten...
1: Of jij denkt dat je van Ozempic eerder dood kan gaan.
2: Wat denk jij zelf?
1: Ja.
2: Oké, laat het even weten in de NPO Luister. En wat jij daarover denkt, laat ook vooral even weten waarom je dat denkt. New music. New music. New of funny.

0: Wilde weetjes.
1: Van Ozempic ga je eerder dood.
2: Dat Because is iets... you're an Ozempic queen.
1: Jeetje, nou ga je echt ver. Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken. En ik vraag eigenlijk aan jou of jij er ook zo over denkt. Nou, Bibi die zegt, je leeft misschien korter de Ozempic, maar ook dunner. Het is echt... Het is ernstig.
2: Oh, ja, Dylan zegt, je gaat echt niet ineens dood door Ozempic, maar het is ook geen snoepje. Gewoon goed informeren en...
1: Niet via shady wegen halen. Oké. Okay. Mensen vinden het volgens mij niet zo heel erg.
2: Ja, ik denk van, is het eigenlijk legaal, Ozempic?
1: Het is gewoon het medicijn. Hoe kan je een medicijn illegaal?
2: Kan je gewoon zo Ozempic bestellen?
1: Nee, tuurlijk niet.
2: En dan is het toch altijd een beetje via een shady weg? Dan denk ik ook altijd,
1: ja, het is altijd shady.
2: Ja, je moet drugs, maar niet via een illegale weg. Elke drugs die je gebruikt is toch via een illegale weg?
1: Ja.
2: Dan zei je net als ik het gewoon zelf vermaakt.
1: Wat zeg je allemaal?
2: Oh, de dekmantel van niks. Oh.
1: Wat zeg je allemaal?
2: Oh, shit, dat is iets anders.
1: Het gaat heel wat anders. Gitte heeft een voice memo. Gitte?
3: Oeh, ik vind het echt een hele lastige vraag. Van de ene kant denk ik dat Ozempic niet veel goeds kan doen met je lichaam. Van de andere kant denk ik het wordt weggegeven door huisartsen. Maar ook al die machtige mensen daar in Beverly Hills, die gebruiken deze shit ook allemaal. Dus mocht er iets achter zitten, dan geloof ik niet dat hun dit ook allemaal zouden gebruiken. En dan klink ik waarschijnlijk als een of andere wappie. Maar
1: heerlijk.
3: Ja, ik twijfel heel erg. Dus ik ben benieuwd wat de rest van de medeluisteraars te zeggen hebben.
2: Ja, ik hoor wel wat ze zegt hoor. Van, ja. Als die mensen dat gebruiken, dan moet het wel goed spul zijn. Want anders gaan ze het niet gebruiken. Alleen dat zijn ook de mensen die 24-7 een arts ter beschikking hebben.
1: Precies.
2: Die gewoon, ik weet dat
1: en wie weet gebruiken ze het wel niet. Hè? Maar goed, dit is echt wel iets wat we verder moeten gaan onderzoeken. Morgen... gaan wij iemand spreken die Ozempic zelf gebruikt?
2: Oeh, ja. Interessant.
1: Mocht jij het gebruiken of ken jij iemand, laat het dan even weten in de NPO Luister-app. En wie weet bellen we jou wel morgen. Give up.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: your sound.
1: Phonix.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: Miel op Funix.
1: Que due filet. Rihanna. Your

0: En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag gewerkt. Ja. Even scrollen, even serie kijken.
0: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag gewerkt.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
3: Your city, your sound.
8: Phonix! Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben verscholen getrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
0: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Yeah. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550. Of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: ads.nl. Your city, your sound.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
1: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
0: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix. En maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Award staat. Phoenix Awards.
1: 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: Altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.

dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kon me denken vooruit, dan geen

Vibes.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: Start Monster, dromen is goed, starten is beter.
4: Onze bank, ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: zit Van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt... Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt opletten.
1: Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.
2: Your city, your sound. Yeah.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
2: Ja, welke tune heb jij nodig om deze nacht goed door te komen? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Te beginnen met Fresh en KM. Dit is Bert.

0: Crisscross Amsterdam, Manta Bita en hij is van mij.
1: Hey Boas.
2: Hoi Boas.
3: Yo, Faka Boas.
4: Hou op die baas.
0: Een hele goede nacht, Boas hier om je de nacht door te gaan trekken. Hey, ik zeg je eerlijk, ik ben blij dat je er weer bij bent, man, vannacht. Want ik heb gewoon zin om deze nacht heel veel hele goede muziek te draaien. Ken je die? We gaan gewoon even next level. Wat dacht je van deze zometeen? One time for my LA sisters. One time for my LA hoes. Lame niggas can't. Ja, die dus zometeen. En ik zeg je eerlijk, het is ook een relaxte nacht. Ik denk dus dat een heel groot deel van Nederland morgen gewoon vrij heeft genomen. Het is 5 mei morgen. Het is officieel een feestdag. Ik weet niet of ook iedereen echt helemaal precies vrij is. Maar het is bevrijdingsdag. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat ik ga doen morgen. Het wordt redelijk lekker weer. Dus ik ben eigenlijk wel even benieuwd of jij me kan helpen. Want wat ga jij doen met bevrijdingsdag? Heb je nog goede tips? Laat ze dan even doorkomen via een berichtje in die gratis NPO Luister app. Wat ga je doen met bevrijdingsdag? En heb je nog goede tips voor wat ik kan gaan doen? Ik ben heel benieuwd. Dan hoor je zo wat de rest ook gaat doen.

0: Woesh.
1: Ja, ik vroeg aan jou. Het is morgen 5 mei. Wat de hel moet ik gaan doen op 5 mei? Want ik heb helemaal nog geen planning. En daarom was de vraag aan jou. Wat ga jij doen met Bevrijdingsdag? Heb je nog goede tips voor mij? En er kwamen wat dingen binnen. Youssef die zei, ik ga gewoon lekker naar een bevrijdingsfestival. Beetje muziek, zonnetje. Nou, dat zonnetje weet ik nog niet. Laten we het hopen. Eten erbij klaar. Gewoon chill dagje. Oké, klinkt relaxed. Shanice die zei, picknick met mijn vriendinnen in het park. En daarna kijken we waar het feestje is. Meestal kom je vanzelf ergens terecht. Ja, maar is het echt zo'n party dag? Dat weet ik dus niet. Dylan die gaat werken, helaas horeca leven. Maar na mijn shift wel even een biertje doen in de stad. En Elin die zei, ik blijf lekker thuis hoor. Balkonnetje. Balkonnetje kan ook. Maar balkonnetje zegt ze, muziek aan en niemand die me stoort. Dat is ook vrijheid. Ja. Ik weet niet, ik ben nog niet overtuigd. Maar goed, ik denk dat ik wel een planning ga vinden. Ik denk dat ik morgen gewoon in de stad te vinden ben. Hey, ik zei het je net al. Je gaat een goede nacht tegemoet, wat je ook aan het doen bent. Nightshift, misschien ben je beveiliger, misschien werk je in de zorg. Misschien zit je gewoon lekker in de auto, het maakt niet uit. Ik ga deze nacht gezellig voor je maken. Ik heb hele goede muziek voor je klaarstaan. Zometeen bijvoorbeeld Broederliefde. Maar ook J. Cole, No Role Model staat klaar. Naar Chief. Dit is Thank God It's Friday.

Jordan J. Cole met No Role Models. En ik ga je een belofte doen. Vannacht ga ik alleen maar echt goede muziek voor je draaien. Gewoon wat meer classics. Je weet toch, wat meer echte hip-hop. Dus als je wat wil horen, laat het dan alvast doorkomen via de NPO Luister app. En zometeen ga ik alvast één.

0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ik run ook flit.
0: Puur Heftory speakers. En ja, ik zei het je al, vannacht alleen maar bangers, dus we gaan gewoon door.
2: Funny.
3: Night Vision. Request.
0: Ja, want die zet ik vandaag in het teken van de boys van Broederliefde. Tot op de dag van vandaag scoren ze natuurlijk hits. Maar deze week vieren zij het album waar hun echte doorbraak vandaan kwam. 10 jaar geleden begon het. Hard Work Pays Off 2. En ja, daar staan wel bangers op, hè.

0: Wat dacht je van deze?
1: Kijk hem, ik zie hem schijnen.
0: Ja, mijn vraag is aan jou. Welke tune van Hardwork Pace of 2 wil je zo meteen horen? Is het Jungle? Is het Mino Lop? Is het That's My Boy? Einsteigen Danswater? Jij mag er eentje gaan kiezen. Doe dat door te stemmen, of in ieder geval door een berichtje te sturen in de NPO Luister app. Spraakmemo's worden gewaardeerd. Welk nummer van het album Hardwork Pace of 2 moet ik gaan draaien? Dat is aan jou. Laat het doorkomen via een bericht in de NPO Luister app. En dat kan ook in een spraakmemo. Ik ga het gewoon twee keer zeggen.

0: toekomst voor ons. Stick it in en Sharek met Chuchu door je speakers.
1: Funny.
2: Night Vision.
1: Request.
0: Ja, die staat vandaag in het teken van broederliefde. En dan in het bijzonder hun album Hard Work Pays Off 2. 10 jaar geleden kwam dat album namelijk uit. En het was aan jou om via een bericht in de NPO Luister-app te laten weten welke tune van het album ik voor je moet gaan draaien. Jordi, die was duidelijk.
3: Mino Lopden van Broederliefde. Waarom

0: Ja, dit is ook wel een classic hoor, niet normaal. Even kijken, we gaan naar Tisha. Tisha, een hele goede nacht.
1: Hele goede nacht.
0: Waarom ben je nog wakker? Vertel.
1: Ja, ik heb hier nachtdienst samen met mijn collega's.
0: Oh, gezellig. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk in de psychiatrie.
0: Oh, gezellig. Of is het gezellig? Ja, dat zeg ik wel heel snel.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is belangrijk.
1: Ja, maar wel helemaal.
0: Oké, okay, nee, dat nou gezellig. Hey, jij stuurde een tune in. Ik had hem niet per se verwacht direct, maar toen dacht ik, ja man, eigenlijk wel. Welke tune stuurde jij in?
1: Ik stuurde Zeg Me in van Broeder Liefde.
0: Wat is jouw herinnering aan deze tune?
1: Ja, het geeft gewoon echt jeugd sentimenteel. Je voelt gewoon echt dat nummer diep van binnen in je ziel. Dus ja, elke keer als ik hem ook hoor, denk ik echt van ja man.
0: Ja man.
1: Ja.
0: Ik zeg je eerlijk, ik heb wel hetzelfde. Mag ik vragen, hoe oud ben je ongeveer? Het is helemaal niet netjes om aan een vrouw te vragen.
1: Ik ben 23.
0: 23. Dus wij zitten ongeveer in een beetje dezelfde leeftijdscategorie. 10 jaar geleden, waar was jij toen je deze track op repeat had?
1: Ja, ik denk gewoon buiten in de stad in Rotterdam.
0: Buiten in de stad in Rotterdam. Nou, ik ga zeggen eerlijk, dat is alles wat ik wil horen. Oké, iedereen die zit te luisteren, ga terug naar 10 jaar geleden. Of je nou in de stad van Rotterdam was, maakt niet uit. Ik ga die tune voor je draaien. Tisha, een hele fijne nacht. Werk ze nog. En deze is voor de 10 jaar geleden Tisha. Yo! So

jaar geleden stond deze ook op het album Hard Work Pays Off 2 Broederliefde, Jay en Severio met Zeg Me. Even snel, Broederliefde staat natuurlijk op de Phoenix Awards 21 mei. Koop je tickets via phoenix.nl of hou je radio aan, want je kan ook gewoon tickets

SBKM en On My Mind. Ja, vandaag scrolde ik door mijn Nederlandse playlist. Daar staat echt een heleboel in, hè. Ronnie, Hef, Lijpen, noem het maar op. En ineens kwam de vraag bij me op. Wat is nou de allerhardste Nederlandse hiphop track? Het antwoord, dat hoor je zo.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dode herdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
2: Ja, wat is nou de allerhardste Nederlandse hip-hop track ooit? Dat mag jij gaan bepalen via een berichtje in de NPO Luister app.